0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Hoe mag ik nou met je leren? Wanneer we zwanger? Ik ben met je stier in de rug, geloof ik. En ik zei nou, ik ben Noordeling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, tweede perron.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op de Schelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: spraak.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 4 uur.
3: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Dit is RTV

vind het murris in mijn hoor. Van de veuren val ik al warm. Wie gewoon vannacht hoe het staat. Nooit rijeltjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 6 uur.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: wat je van me denkt en hoe je voor me leeft. Ik ontwijk je.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt.

zei tegen mij, ik wil dit niet meer. Dat zegt ze me wel vaker, maar ze meende deze keer. Ik kan het wel begrijpen,

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 9 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Focus.
3: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
4: Luid Engelhagen, beste luisteraars. Vandaag praten we met Luid Engelhagen en de focus zal liggen op een deel van zijn werkzaamheden. En dat is bewindvoering. Het is iets waarvan iedereen hoopt dat hij daar nooit mee geconfronteerd zal worden of voor in aanmerking zal komen. En toch gebeurt het. Hoe ontstaan nou die situaties dat het helemaal verkeerd gaat? Hoe gaat dat in zijn werk en hoe kom je er ooit vanaf? Allemaal vragen die boven komen drijven bij dit thema. En wij zijn met z'n allen heel erg benieuwd hoe dat wereldje in elkaar zit. Daarom, Luid Engelhagen, van harte welkom bij ons in het programma Focus vandaag. Blij dat je er bent.
5: Ja, dankjewel, Dikkie.
4: Nou, we gaan het vandaag dus hebben over toch een groot deel van jouw werkzaamheden zometeen. Maar we beginnen altijd met het voorwerp dat je meegebracht hebt. En je hebt ook een voorwerp meegebracht.
5: Ja. Ik heb een oude foto meegenomen van het huis die wij 3 jaar geleden hebben gekocht. Dat huis dat was, je kunt haast wel zeggen, een beetje een bouwval. En nou wilde het toeval dat bij ons aan de Groeveweg, waar ik tot voor kort heb gewoond, een mevrouw woonde en die haar moeder was daar geboren. In dat oude huis wat we hadden gekocht. En ik kwam ineens met deze foto aanzetten. En we hebben geprobeerd, en daar zijn we nog steeds mee bezig, om het huis weer in oude eer te herstellen. En dan is het heel mooi dat je een foto hebt waar je van kunt zien hoe het vroeger was.
4: Oké, en je hebt de foto daar voor je.
5: Ja.
4: Er moet er nog veel aan gebeuren.
5: Binnen zijn we nu bijna klaar. Nog een week of 3, dan is binnen alles klaar. En buitenom hebben we aan de noordkant nieuwe dakpannen gelegd. Ja, weliswaar tweedehands. Beetje in de oude stijl. En de dakgoten moeten nog gebeuren. En het moet nog helemaal geverfd worden. Hoe we dat precies gaan doen, dat weten we niet. Hier en daar zitten wat scheuren. Meer of minder. En daar gaan we gewoon dit jaar flink mee aan de slag.
4: Oké, mooi project om te doen, denk ik.
5: Ja, een leuk project. We hadden tegen elkaar gezegd, mevrouw en ik, van Anneke en ik dus. Ja, als dit project klaar is, doen we nog één. Maar ik denk dat dat het niet meer wordt.
4: Toch niet?
5: Nee.
4: Valt niet mee?
5: Nee. Ik ben nou 67 en dan... ik heb nog ideeën genoeg, zeg maar. Maar ik denk, ja, dit is wel eerst even genoeg geweest.
4: Ja, toch wel.
5: Ja. Moet helemaal we wonen aan een mooie straat. En toevallig ben ik bijna je buurman geworden.
4: Ja, dat klopt.
5: Dus een mooie straat. En ik hoop daar ook oud te worden.
4: Nou, dat is wel mooi, want je zit vlakbij de kerk.
5: Ja, en de begraafplaats.
4: Ja, dat wil ik ook net.
5: Er hoeft geen lijkwagen te komen.
4: Ik wilde nou net niet zeggen waarom dat je
5: zelf zegt.
4: Ik zeg
5: het zelf maar even. Dat scheelt weer in de geld. Hè?
4: Ja, precies. Ja. Ja, want je zit er zit één huis tussen, hè?
5: Ja.
4: Ja. Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
4: Maar als zo'n huis opknappen van, ja, dat is... Dus, ontzettend veel werk.
5: Ja.
4: Hoe lang ben je er nu al mee bezig?
5: Anneke, mijn vrouw heeft er dus bijgehouden. Ik geloof dat we nu ongeveer op 3000 uur zitten. Dus we hebben zelf heel veel gedaan. Nou werken wij natuurlijk even wat langzamer dan een echte bouwvakker. Maar mijn zoon die heeft een klein bouwbedrijf zelf. En die helpt ons veel mee, vooral met de technische dingen natuurlijk. Maar binnen hebben we ook heel veel zelf gedaan op zijn aanwijzing. En buitenom was natuurlijk ook gerust een beetje een puinhoop. Ik heb een grote kar gekocht voor achter de auto. En ik geloof dat we wel 90 keer bij de stort zijn geweest... om alle rommel wat we hadden weg te brengen.
4: Ja, ja.
5: Maar
4: ja.
5: Er zit heel veel tijd in. En ik heb wel gemerkt als je dat echt allemaal door een echte aannemer moet laten doen... Ja, dat het mij er niet uit kan. Zeker als je het wil herstellen in de oude staat.
4: Ja, ja, ja. Kun je de materialen ook allemaal nog goed aankomen?
5: Ja hoor, ja. Ja. Overal alles kun je goed krijgen. En ook in retro, zeg maar. Hè. Dus zoals het vroeger was. Er zijn allemaal firma's die daarin gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld de architraven die rondom een deur zitten. Ja, die kun je in alle soorten en maten kopen.
4: Oh ja.
5: Dus, gisteren hadden we toevallig de vriendinnen van mijn vrouw... op bezoek. En die mannen waren er ook even bij. En zeiden, gut, wat mooie architraven. Ook dat oude kwam weer terug, zeg maar.
4: Oude profiel.
5: Oude profiel en oude profiel van de vensterbanken.
4: Oh, oké, okay. Dat is wel mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Aardbevingsschade?
5: Aardbevingsschade is er ook geweest. De voorgaande mensen hadden ook al aardbevingsschade aangemeld. Maar goed, als je een huis gaat strippen... dus het oude behang eraf, hè, van vroeger, van de linnen behang... Ja, dan zie je ineens de muur van aan de binnenkant. En dan kwam je toch best wel wat scheuren tegen. En dat kon ik als nieuwe eigenaar ook nog weer claimen, zeg maar.
4: Oké, okay, ja. Dus toch. Ja.
5: Ja, ja.
4: Jij vernoemt het nou, hè? De jute tegen de muur.
5: Ja.
4: Betengelen, hè? Noemden ze dat toch?
5: Och, geen idee, hè? Ja. Oh. Ja, dat komt me wel bekend voor wat je zegt. Maar,
4: ja. Ja. Doe je er nu ook weer?
5: Nee hoor, nee. We hebben gewoon goed geïsoleerd. Dus de binnenkant hebben we een frame voor gezet. En dat volgedaan met een perplaat, noem je dat. Dat is een hele effectieve isolatiemateriaal. En daar hebben we een voorzetband voor gezet.
4: Ah, ja. Ja. Ja, ja.
5: Nee, dat oude... Ja. Je moet natuurlijk flink zorgen dat je niet te veel energie gebruikt. Dus we hebben het huis helemaal heel goed geïsoleerd.
4: Ja. Ja. Ja, dat is wel een vereiste van deze tijd, hè?
5: Precies.
4: Ja.
5: Ja.
4: En het zou natuurlijk ook... jammer zijn om het niet te doen, om het helemaal het echte oude...
5: Ja, nee, dat is niet te doen. Dan had je maar aan de buitenkant moeten isoleren... maar dan krijg je buiten weer een heel andere vorm van het huis.
4: Ja, ja.
5: En dat lijkt dan ook niet, hè? Dan is het ook weer uit proporties.
4: Nou, dus je hebt nog wel een jaar te gaan.
5: Inclusief de tuin en er komt nog wat een soort garage achter. Zo. Reken maar over, volgend jaar rond deze tijd moet het toch klaar zijn.
4: Oké. Okay.
5: Ja.
4: Nou, mooie opdracht.
5: Goed zo.
4: Ja. Luid, we gaan naar jouw eerste muzieknummer luisteren. Ja. En dat gaat worden.
5: Oh, dat was... Lees ik dat nog goed? Ja, track 1 is dat Lucifer met House for Sale. Nou, dat had natuurlijk te maken met het feit dat wij ons huis op 12 december hebben verkocht. Waar we tot 12 december hebben gewoond. Ik denk, nou, dat is een leuke aanleiding om dit te doen. Want ik denk, ja, ik ga toch wat proberen liedjes te... bedenken die met mijn huidige leven en met mijn vroegere leven te maken heeft.
4: Mooi. Lucifer.

0: Dat was hem, Luid. Jouw house for sale.
1: Hij is verkocht, 12 december, ja, ja. Inderdaad. Ja,
0: dat is waar nu eenmaal, hè?
1: Ja, dat is waar eenmaal. Ja, zo is het.
0: Goed, we gaan verder. We gaan even naar jouw leven kijken. Je bent al vaker hier geweest, dus we gaan niet meer praten van waar ben je geboren en zo. Dat weten we ondertussen wel.
1: 65, hè, ben ik nu.
0: Ja, dat heb je net gezegd. Dan kunnen mensen meteen uitrekenen.
1: Ja, precies.
0: Luid, wat heb jij in jouw arbeidszame leven allemaal gedaan?
1: Ik ben begonnen bij de douane. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan. Want ik zat op de MAVO en ik zat op de HAVO. Maar ik had geen zin aan leren eigenlijk. Ja, hoe dat ontstaat, dat weet je nooit. Maar dat was een feit. Mijn broer was bij de douane. Ik dacht, hey, daar ga ik ook bij. Want ik dacht, toen ik was gezakt op de HAVO. Denk, ja, je moet toch wat doen in je leven. Dus ik heb gesolliciteerd. En ik werd aangenomen. En zodoende ben ik begonnen bij de douane.
0: Oké.
1: Maar dat was een echte... Hoe moet je dat nou uitleggen? De baas zei tegen mij, Luid, je moet van punt 9 naar punt 15 lopen. En de hele grens was vanaf Bellingwolde tot aan Delfzijl in punten opgedeeld. En ik las dat, ik denk, punt 9 tot 15. Ik dacht, ja, we kunnen toch veel beter van punt 3 naar punt 6 lopen. Dan, want daar gebeurt waarschijnlijk meer. Daar komen vast en zeker meer smokkelaars over. En toen zei die baas tegen mij, Luid, dit staat op papier. Ik bepaal wat er gebeurt. Toen dacht ik, ja... Dat is wel zo, maar ik doe het liever zelf. Dus na 2,5 jaar dacht ik, weet je wat, ik wil zelfstandig worden. En mijn vader had een klein pachtbedrijf als boer. En toen zei ik tegen mijn vader, ik wil boer worden. Wil jij boer worden, zijn ze. En dat was helemaal niet gewend. Dat lag ook helemaal niet in de planning. Maar ik wist wel van mezelf, ik moest zelfstandig worden. Dus toen ben ik boer geworden. Nog een jaartje naar school geweest, dus allemaal... Kleine jongetjes gezeten met jaren 17, 18. En ik was natuurlijk heel erg serieus. Samen met iemand uit Werden, die ook op latere leeftijd nog binnen school ging. Nou, middelbare landbouwschool dus gedaan. Boer geweest tot aan totdat de Blauwe Start kwam. Toen moesten we daar weg. En als je dan in zo'n proces zit, dan moet je onderhandelingen doen met de Blauwe Start. En ik had een adviseur. Maar ik had die adviseur, ik dacht, weet je wat, ik kan het beter. En ik had zelf nog rechten gestudeerd vanaf 1990. Ik had mijn hele leven lang boerwezen, dat is toch ook niks. Dus ik had rechten gestudeerd aan de Open Universiteit. Blijkbaar kon ik ineens wel leren. En ik heb toen mijn eigen zaak gedaan voor de Blauwe Start. Vertelde ik aan een collega boer en die zei, hey, je moet maar adviseur worden. Nou, van het een komt het ander. Dus sinds 2002 heb ik een adviesbureau. Waar ik dus in het begin heel veel mensen had binnen de Blauwe Start. En daarna hadden we ons gespecialiseerd in meer wat administraties. Toen kwam de aardbevingsschade opzetten. En toen waren er mensen die zeiden, hey, kun je me meehelpen? Nou, hebben we daar wat in verdiept. Nou, wat? Helemaal in verdiept. Dus daar heb ik ook redelijk wat klanten mee gehad en nog steeds. En wij deden de boekhouding van een kleine zorginstelling. En er waren twee meisjes die moesten onder bewind komen. En die zorginstelling zei, hey, Luid, dat is misschien wel voor jou. Och, ik denk, dat ga ik eens proberen. En zo bedoelde... ben ik onder andere bewindvoering gaan doen. En daarvoor zitten we hier, dacht ik.
0: Precies, precies.
1: Vandaag.
0: Ja, dus dat is jouw gang naar de bewindvoering.
1: Ja.
0: En ook meteen de aanleiding.
1: De aanleiding geweest,
0: oké, ja. En dat doe je nog steeds?
1: Ja, dat doe ik nog steeds. Het adviesbureau met administraties, dat hebben we net afgesloten. Je wordt al wat ouder en Anneke die deed heel veel administraties. En die zei van, joh, ik ben nu 65, ik vind het genoeg geweest. En achteraf zijn we daar nu ook blij om dat we dat hebben gedaan. Want ja, je moet toch langzaam afbouwen. Maar de bewindvoering blijven we nog doen. En ja, dat kun je ook heel lang blijven doen, zeg maar. En dat kun je ook wel op afstand doen. Het is vaak telefonisch en via de computer dat je dat doet. Dus dat blijven we nog een poos doen.
0: Oké. Okay. Ja. En dit is ook het laatste? Of denk je nog ooit gaan te switchen naar iets anders?
1: Nou, je weet niet wat op je pad komt, maar ik krijg natuurlijk ook heel veel juridische vragen, omdat ik ook wat rechten gestudeerd heb. En ik merk aan mezelf dat je, ja, als je weer een nieuw projectje krijgt of een nieuwe vraagstelling, dan moet je er zelf helemaal in verdiepen. Hè? Ook omdat ik alleen ben. En nou zeg ik vaak tegen mensen, nou, je kunt beter naar die en die gaan. Dus dan verwijs ik ze door naar een advocaat of ik blijf er nog even een beetje tussen zitten. Dat is een beetje de mensen toch nog wat begeleid. Want ik praat blijkbaar toch af en toe nog een beetje op een ander niveau als een echte advocaat, zeg maar. Dus dat vinden mensen toch wel plezierig. Dat ik dan nog even een beetje vertaal wat zo'n advocaat zegt.
0: Mm-hmm.
1: Maar de hoofdzaak zal worden en blijven bewindvoering.
0: En je hebt al gezegd, je bent 67.
1: Ja.
0: En wat is nou aantrekkelijk om het toch te blijven doen? Want je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, zometeen huis helemaal nieuw. Ik leg de pannen op en ik vind het prima geweest.
1: Ja.
0: Ik ga nou een hond kopen en ik ga lekker lopen door de tjammen.
1: Ja, nou, ik ben niet anders gewend om te werken.
0: Aha.
1: En je bent natuurlijk calvinistisch opgevoed. Hè? Ik ben van huis uit hervormd. Dus je moet werken voor je geld. Dus het was voor mij ook heel bijzonder dat ik op 1 februari, 23 januari, ineens mijn AOW-geld kreeg.
0: Het schip kwam binnen.
1: Nooit geweten dat je maar zo geld kreeg. Ja, dat wist ik natuurlijk wel. Maar dat was een apart gevoel. Maar nou, ik vind, als je het geestelijk aan kunt en ook lichamelijk aan kunt om nog iets te doen, ook als je 67 bent, dan is het denk ik ook beter voor jezelf.
0: Je blijft
1: voor je geest, en je blijft een beetje betrokken enzovoort.
0: Ja, ja, je blijft er fitter bij.
1: Ja,
0: ja. Zowel qua geest als lichaam.
1: Ja.
0: Hè, want je moet dan toch van alles doen.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies. Ja.
0: Nou, leuk om zo te horen.
1: Ja.
0: Volgende muzieknummer luidt. Wat gaat dat worden?
1: Nou, alweer. Nou, ik heb natuurlijk verteld net dat ik ook boer ben geweest. En rond deze tijd had je vaak de aardappelen in volle bloei staan, zeg maar. Nou, vroeger en nog steeds wordt er natuurlijk wel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Nou, dan zat ik op mijn sproeimachine. En dan keek je, zo 's avonds was je aan het sproeien tegen uur 7, 8. De zon ging een beetje onder. En dan zag je die prachtige roze bloemetjes of de witte bloemetjes. Nou, dat was echt een heel bijzonder gevoel dat je daar met je machine over zo'n groot veld rijdt. En daarom dacht ik, weet je wat, ik wil graag een liedje horen. Mien Erappellaans van Ede Staal.

0: Ja, luid. Ede Staal blijft toch altijd tot de verbeelding spreken. Ja,
1: geweldig.
0: Ja, geweldig. Hè? Ja, mooie stem.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, heel bijzonder. Ja. Maar we gaan verder over de bewindvoering, luid.
1: Ja.
0: Hoe komen mensen nou in zo'n situatie terecht?
1: Ja, vaak heb je... Je hebt een paar categorieën van mensen die dan ooit een keer onder de bewind komen. Nou, dat is in eerste instantie vaak mensen die toch een geestelijke beperking hebben. Die echt zelf niet het overzicht hebben over hun geld. Dan moet je denken vaak aan mensen die in een instelling zitten. En daar wordt dan de bewindvoering voor aangevraagd. Want daar moet toch iemand op toezien. Dan heb je een categorie die ineens op de een of andere manier heel veel schulden krijgt. Die schulden ontstaan heel vaak door overheidsmaatregelen. Dan zul je zeggen, hoe kan dat nou? De overheid is toch voor de mens? Nou, met die zorgtoeslagen, huurtoeslag, kindgebonden budget enzovoort enzovoort. Die zijn allemaal inkomensafhankelijk. Dus je krijgt ineens je huurtoeslag of je krijgt je zorgtoeslag. Zeg maar €300 per maand huurtoeslag. Maar dan stijgt je inkomen een beetje en dan krijg je een jaar later krijg je de aanslag van u hebt te veel zorgtoeslag of te veel huurtoeslag gehad. En dan moet mensen ineens maar zo €1.000, €2.000 terugbetalen. Nou, dan is er een categorie die dat niet meer overziet. Die legt daar andere rekeningen aan de kant. Ze betalen de huur niet meer. Enzovoort, enzovoort. Dus dat zijn de mensen die dan in de schulden komen en die daar uit zichzelf niet meer uitkomen. Want als je een keer in de schulden zit of je hebt achterstand van de betalingen, dan staat er ineens een deurwaarder. En voordat je het weet, dat heb ik wel meegemaakt, mensen met een achterstand in het betalen van de zorgpremie van €150, dat is drie kwart jaar later €800 geworden. Door alle instanties, de rechtbank die doet iets enzovoort enzovoort. Dus dat is de categorie. En dan heb je een categorie, ja, die kan gewoon niet met geld omgaan. Die hebben het overzicht niet. Die hebben wel vaak wel normale verstandelijke capaciteiten. Maar die geven maar zo geld uit. Of ze bestellen op afbetaling. Want dat heb je natuurlijk ook heel veel gezien. Gewoon kopen via internet op afbetaling. En gewoon niet meer doorhebben van ik moet iets afbetalen. Nou, dat begint met €100. Maar dat, en dan dan kopen ze nog iets. Dan moeten ze ineens maar zo €400-500 per maand afbetalen. Wat natuurlijk niet kan.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn dan de mensen met de problematische schulden.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Als ik jouw verhaal zo hoor, dan schieten er bij mij twee woorden door het hoofd.
1: Ja.
0: Het ene is wanhoop. En het andere is verleiding.
1: Ja. Mensen worden verleid. Het is heel moeilijk voor mensen. Het is ook logisch dat mensen denken, ik kan dat kopen, dus dat doe ik. Ze zien andere mensen allerlei dingen doen en denken, ja, dat wil ik ook. Maar je moet natuurlijk wel even goed uitkijken of je het überhaupt wel kunt betalen.
0: Ja, en de wanhoop bij de mensen met de toeslagen.
1: Ja, dat is met de toeslagen zo. En op een gegeven moment openen ze gewoon niet meer de brieven. Dus ze komen steeds verder in de achterstand. Want de kosten van de deurwaarder enzovoort, die lopen dan allemaal door.
0: Ja, precies. Dus een klein bedrag wordt het een enorm bedrag.
1: Ja. Dan hebben mensen maar zo €10.000, €20.000 schuld.
0: Zo, ja, dan wordt de wanhoop wel groot, denk
1: precies.
0: Ik.
1: Precies,
0: ja. En dus dit soort mensen komt ervoor in aanmerking of komt niet iedereen er zomaar voor in aanmerking?
1: Ja, er is een hele procedure voor. Als mensen zelf zeggen van, goed jongens, ik kom niet meer uit deze situatie, dan kunnen ze zich melden bij een bewindvoerderskantoor. Vaak doen ouders dat, of vrienden of bekenden. Die zeggen van, goed man, ga je melden. Nou, dan kun je een hele procedure starten. Dat is echt een vastgestelde procedure voor. Dus dan moet je allerlei formulieren invullen. En je moet, zeker als het met een geestelijke beperking is, moet je ook aantonen dat dat zo is. Of als je problematische schulden hebt, dan moet je aantonen hoeveel schulden dat je hebt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan moet de bewindvoerder bereid zijn om het te doen. Dus je zoekt een bewindvoerder uit. Vaak staat in de papieren die je moet invullen ook de ondersteuning. Of je ouders hebt, of je broers en zussen hebt. En of die maatregelen ook goed vinden. Dus die geven dan ook toestemming. Als je geen contact hebt met je ouders of met je broers en zussen, zeg gewoon, nou, daar heb ik geen contact mee, dan is dat ook prima. Nou, dan gaat alles naar de rechtbank toe. En dan kijkt de rechter van, is het goed dat deze onder bewind komt? He, dus, want het is wel een maatregel. He, mensen worden wel beperkt in hun vrijheid. Dus, en dat kan vergaand zijn, zeg maar. He. Als je dus een eigen huis hebt en die zou je willen verkopen, heb je altijd toestemming nodig van een bewindvoerder. Dus de rechter die kijkt echt goed van, hey, is deze maatregel zinvol of is dat niet zinvol? En is dat goed voor de persoon waar het om gaat?
0: Oké, ik hoor jou zeggen van als je een eigen huis hebt. Als iemand onder bewindvoering komt, moet je dan eerst een eigen huis bij wijze van opeten? Of wordt er op een of andere manier anders gewerkt dat je het huis wel kan behouden?
1: Dat hangt een beetje van de situatie. Kijk, als je op een of andere manier niet meer goed met je geld kunt omgaan en je hebt niet te veel schulden, ja, dan blijf je gewoon in je huis wonen. Dan zorgt de bewindvoerder ervoor dat alle lasten worden betaald en dat ze met een soort leefgeld krijgen, zeg maar, waar ze wel van kunnen leven. Maar dan kunnen ze gewoon in huis blijven wonen. Alleen als de schulden zo groot zijn, dat de bank bijvoorbeeld aanklopt en zegt, ja, we willen het huis verkopen, ja, dan moet je op een gegeven moment je huis verkopen. Dus het is niet zo dat je, als je bijstand hebt, hè, je hebt een huis, dan moet je eerst een stukje van je huis opeten. Dat is bij de bewindvoering niet zo. Dan hangt er gewoon vanaf hoe de situatie is.
0: Ah, zo, ja.
1: Dus ik heb ook wel mensen onder bewind die een eigen huis hebben. Dus ja, die kunnen ze gewoon houden dan.
0: Ja, ja. Ja. Dat is natuurlijk wel een groot goed, hè? Want ja, anders dan raak je heel je fundament in je leven ook wellicht kwijt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Volgende muzieknummer uit. Wat gaat het worden?
1: Nou,
0: ja, zo snel gaat dat.
1: Man, de tijd gaat snel. Ik heb hier staan. Nou ja, als je wat ouder wordt, hè, daar hebben we het net over gehad, dan heb je allerlei mensen om je heen. Die komen ineens te overlijden. Dan denk ik, ja, eigenlijk wil je nog wel heel lang leven. En Queen heeft daar een mooi liedje van gemaakt. Queen met Who Wants to Live Forever.
0: Ja, wie? Ja.
1: Ja, we willen wel voor eeuwig leven, maar daar hebben we denk ik een geloofsgemeenschap voor nodig. Maar nou, dat was een beetje de aanleiding van, goed, ja, je verliest van mensen om je heen. En ik denk, ach ja, wat jammer eigenlijk. En ik denk, nou, dit is een liedje die er een beetje bij past.
0: Ja.
1: Queen met Who Wants to Live Forever.

0: Ja, luid, wij spraken zojuist over mensen die in die schuld saneren of in de onder bewind staan. In de praktijk. Hoe vaak lukt het nou om mensen uit het bewind te krijgen? En hoe groot is de ramp eigenlijk omdat ze er niet uit kunnen komen?
1: Nou, je hebt natuurlijk een categorie, zoals ik al zei, die dan in een instelling wonen. Ja, die komen nooit weer uit het bewind. Je hebt ook mensen die werken echt niet met geld om kunnen gaan. Wat je ook doet, wat voor budgetplannen je ook maakt. Als je ze vandaag 20 euro geeft en zegt, dan moet je 3 dagen mee doen. Of zeg 30 euro. Dan de volgende dag hangen ze weer aan de telefoon. Ach, goed, ja, ik heb het al weer uitgegeven. Die weten ook werkelijk niet van, die kunnen niet 3-4 dagen vooruit kijken. Nou, die komen ook niet weer van het bewind af. Wie er wel uit kunnen komen, dat zijn mensen die schulden hebben. Dan maak je afspraken met de mensen die dan geld krijgen van degene die onder de bewind staan. En dan maak je afbetalingsschema's. Of je probeert te zeggen, gut, ze hebben 1000 euro schuld, maar ga je akkoord met 500 of zo. Nou, en dan langzamerhand worden de schulden afbetaald. En dan ga je samen met de klant kijken van, hey, kun je nou zonder mij als bewindvoerder, of wil je nog een poosje? En dan, dus mensen komen er wel uit. Maar nou, ik denk 80% die ik onder bewind heb niet.
0: Dat is toch wel een hoog percentage.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk iets voor eeuwig.
1: Er zijn mensen bij die voor eeuwig onder bewind staan. Want ze gewoon, de maatschappij is ook zo ingewikkeld geworden. Er komen steeds meer mensen die het niet meer kunnen volgen.
0: Ja.
1: En die in de problemen.
0: Ja. En wie controleert nou de bewindvoerder?
1: Ja, er is een heel systeem voor opgezet door de overheid. En dat is maar goed ook. Want vroeger, ik denk tot 5 jaar geleden, was er bijna geen controle. Maar tegenwoordig moet je aan kwaliteitseisen voldoen. Dat is een speciaal bureau in Nederland voor opgericht die ons dan controleert. En 1 keer in het jaar krijgen wij bezoek van een accountant, een registeraccountant of een assistentaccountant. En die kijkt je hele boekhouding na. En die kijkt ook wat er gebeurt op de rekeningen. En die moet daar een verslag voor uitbrengen. Dat noem je een soort audit. En dat verslag gaat naar dat bureau. En die hebben dan soms nog wat vragen. En als dat goed is, dan krijg je weer de stempel van dit bedrijf. Of ik ben dan goedgekeurd om bewindvoering te moeten mogen blijven doen. En je moet dus 1 keer per jaar een rekening verantwoording afleggen. Dat doe je bij de meeste mensen even zelf. Dus dan ga ik naar de mensen toe. En dan zeggen we, nou kijk eens, dit heb je allemaal uitgegeven. Dit is er binnengekomen. En dan laat ik ze de bankstanden even controleren. He, want als je zeg maar 20.000 binnenkrijgt en je geeft 19 uit, 19.000 uit, dan hou je 1.000 over. Dan moet dat ook op de bank te zien zijn. He, als je dan begint met 2.000 op de bank, dan moet er dan 3.000 staan. Omdat je iets minder hebt uitgegeven dan als dat je binnenkrijgt. Nou, dat is dan de rekening verantwoording. En de meeste mensen zitten aan de handtekening.
0: Ja, en alles gaat via de bank?
1: Ja, alles gaat. Ja. Als mensen onder bewind komen, dan worden alle bankrekeningen die er zijn, die worden opgeheven. Dan krijgen ze, wij doen veel met de Rabobank, dan krijgen ze 2 rekeningen. En soms 3, een spaarrekening, een leefgeldrekening. Dat is het geld waar mensen dan vrij over kunnen beschikken. En een beheerrekening. En de beheerrekening die beheren wij dan als kantoor. En daar betaal je alle vaste lasten van. En daar komt het salaris binnen, of de uitkering komt er binnen. Alle vaste dingen, die worden daaruit betaald. En je spreekt met de mensen af wat er is, wat zij als leefgeld kunnen krijgen.
0: Ja. Nou. En ze kunnen niet rood staan?
1: Nee, mensen kunnen niet rood staan. Behalve dus als ze toch toevallig via Klarna of wat dan ook iets kopen. Maar je kunt mensen ook laten inschrijven in een register. Een curatele en bewindregister noemen ze dat. Dan worden de mensen daarin gepubliceerd. En mochten mensen dan toch, als ze daarin staan, maar ze doen toch zaken met iets, dan kun je als bewindvoerder zeggen, ja, sorry, jullie hadden kunnen weten dat je onder bewind staat, dan kun je de transactie terugdraaien.
0: Oké.
1: Dat is ook een soort bescherming voor de mensen zelf.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En dan moet het goed wat aangeschaft is weer terug.
1: Ja, dan moeten ze weer terugnemen en geld moet weer teruggestort worden. Mm-hmm. Ja.
0: Dat zal voor veel mensen toch ook wel echt heftig zijn allemaal.
1: Ja, ja, ja, het is natuurlijk niet fijn om onder bewind te zijn. Sommige mensen schamen zich ook ervoor. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ik ben blij dat ik onder bewind ben, want ik ben die hele geldzorgen kwijt. En dat maak ik ook heel veel mee, zeg maar. Hè. Dat mensen zeggen, eindelijk hoef ik er zelf niet meer om te denken. Ik heb weer wat vrijheid om met andere dingen bezig te zijn. En anders zijn ze steeds met die schulden bezig.
0: Ja, ja. Ja, ja. En als je nou kijkt van voor wat voor een budget moeten mensen rond kunnen komen zo een week lang?
1: Ja. Nou, dat was tot 2-3 jaar geleden kregen mensen iets van €60... waar ze dan van rond moeten komen, eten en drinken van moeten kopen.
0: Oké, okay. En kleding?
1: En kleding, daar leggen we meestal €50 per maand voor aan de kant. En €50 voor onvoorziene dingen.
0: Oh ja. Nou, ja.
1: Maar vaak zie je dus dat een stukje van de kledinggeld gaat ook weer naar het leefgeld toe, van dat eten en drinken. En zeker de afgelopen 2-3 jaar zijn de prijzen zo verhoogd dat iedereen die zei van, goed, ik kom niet meer rond.
0: Mm-hmm.
1: Dus
0: heftig.
1: Heftig, ja, ja, ja, ja, ja. Als ik zelf alle boodschappen doe, dan denk ik, gut jongen, wat heb ik in mijn karretje liggen en hoeveel moet ik betalen? En dan denk ik, hoe komen mensen wel rond, hè?
0: Ja, ja, precies, ja.
1: Ja. Ja.
0: De bewindvoering, hè, van, is er ook nog een wettelijke bewindvoering die weer boven de bewindvoering staat of zo?
1: Nee, in principe niet. Ja, dan goed, de rechter kijkt toe. Maar als er iemand in de schuldsanering komt, hè, dus als de schulden zo groot zijn dat je al weet dat iemand er nooit weer uitkomt, dan kun je de WSNP, de wetsschuldsanering natuurlijke personen. En dan ga je de trajecten in, ook weer via de rechter. En dan komt er een WSNP-bewindvoerder en die maakt afspraken met de schuldeisers. En dan moet iemand 1,5 jaar lang een bepaald bedrag wat de rechtbank vaststelt aan de kant leggen. Dan moet je storten bij die WSNP-bewindvoerder. En zo krijgt hij wat geld om de schuldeisers uiteindelijk te betalen.
0: Af te kopen,
1: mm-hmm. Als het ware. En na 1,5 jaar, dan stelt de rechter daar ook vast van, oké, dit zijn je schulden, dit is om af te betalen. Dan wordt het netjes verdeeld zoals je het wettelijk moet verdelen. En dan zijn de mensen van hun schulden af.
0: Ja.
1: Dat noem je dus schone lei.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En wie betaalt nou die bewindvoering?
1: Die WSNP-bewindvoerder wordt ook betaald uit het potje wat degene

0: bij, noem het allemaal maar op.
1: Nou ja, die heb je bij de aardbeving gezien. De taxateurs 700-800 miljoen hebben gekost de afgelopen jaren.
0: Precies, maar daar hebben we het nou niet over.
1: Nee, precies, precies.
0: Ja. Oké, ik ga eens even naar mijn vragenlijstje. Komen er ook afwijzingen voor bij de rechter?
1: De rechter moet natuurlijk wel overtuigd zijn dat het ook beslist nodig is. Dus ik heb er zelf nog nooit meegemaakt, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld familie zegt van ja, maar wij vinden dat onzin. Wij kijken zelf wel toe. En als de rechter dan denkt van nou oké, die familie kan dat zelf ook, dan wordt de familie als bewindvoerder aangesteld. Maar meestal, kijk, voordat je begint aan het traject om iemand onder bewind te stellen, weet je al haast wel zeker dat het ook nodig is. Want anders begin je er niet aan.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, want die mensen, ja, die komen toch in een situatie van dat ze veel in moeten leveren in hun vrijheid.
1: Ja, ja, ze zijn een heel stuk vrijheid kwijt. He, ze moeten steeds vragen om geld. Dus dat is natuurlijk uit frustrerend. Maar het is wel de realiteit. Je hebt niet meer om uit te geven dan wat er is.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En zitten die ook nog in zo'n schuldsaneringstraject bij de, hoe noem je dat?
1: De VKB misschien?
0: Ja, precies. Die was ik aan het zoeken. Ja,
1: ja, ja, ja. De VKB is natuurlijk de Verenigde Kredietbank van de gemeenten Oldam, Veendam enzovoort. En daar kun je ook onder bewind komen en die kunnen ook de schuldsaneringstrajecten doen.
0: Oké, dus er zijn meerdere vormen die mensen kunnen helpen om uit hun schulden te komen.
1: Nou ja, meerdere bedrijven, zeg maar. Je hebt dus van de overheid de VKB. Maar je hebt dus ook een heleboel particuliere kantoren. Zoals wij zelf ook zijn, waar die mensen onder bewind hebben.
0: Ja, precies. Dat begrijp ik. Hè? Maar de keuze tussen bewindvoering of de VKB, dat zijn allemaal verschillende keuzes, als ik het goed begrijp.
1: Ja, kijk, je kunt ook budgettering hebben. Dus dat soort dingen doe ik zelf niet. Maar je kunt ook naar de VKB gaan en zeggen, ik kan niet helemaal goed met mijn geld omgaan. Willen jullie mijn geld beheren?
0: Kredietbank.
1: Volkskredietbank.
0: Zo heet ze. Dat is de
1: Volkskredietbank.
0: Ja, nou, ja, dan hebben we dat in ieder geval helder. Ja, ja, verder luid.
1: Daar heb je dus veel dat de gemeente bijvoorbeeld ook wel daarnaar verwijst. En zegt, goed, het zou goed zijn dat je een stuk budgettering krijgt. Dus dan kom je in de budgetteringstraject. En dat betekent dus dat VKB die ontvangt het geld, die doet de vaste lasten en die geeft jou dan ook weer leefgeld. Maar dat is een minder zware maatregel dan bewindvoering, want dat wordt niet door de rechter uitgesproken. Dat is een vrijwillig iets.
0: Ah ja, ja. Ja. En dat traject dat kan hooguit 3 jaar duren, als ik me goed herinner.
1: Ja, zoiets, ja. Ja. En dan probeert de VKB toch mensen zover te krijgen dat ze zelf kunnen.
0: Ja, precies. Ja. Maar het zou dus wel kunnen, als mensen bij de VKB zijn geweest, dat ze in een later traject bij de bewindvoering terechtkomen.
1: Ja hoor, dat kan.
0: Ja?
1: Ja, ja. Maar de VKB doet zelf ook bewindvoering, hoor.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Ja, als het traject na 3 jaar ophoudt, dat wil niet zeggen dat die mensen ineens van al hun problemen af zijn. Hè?
1: Nee.
0: Ja, jouw volgende muzieknummer, Luid.
1: Even kijken. Nou, we hebben het over bewind natuurlijk en mensen die echt aan de onderkant van de samenleving zitten. En als je dan een gezin hebt en je hebt kinderen, dan is het voor kinderen soms heel erg lastig om in zo'n gezin groot te worden. Dat valt niet mee. En toen kwam ik een liedje tegen op het Klokhuis, ik weet de titel niet, maar dat gaat over een, ik geloof dat een meisje die zingt over God, wat haar overkomt, omdat moeder in de schuldsanering of onder bewind staat, of in ieder geval dat ze te weinig geld hebben. En daar gaat het liedje over.
0: Oké.

0: op met dat...
1: Ja, Luid. Jij was nog steeds nog aan het praten, hè, onder de muziek. En ik kwam er net even in het...
0: Oh.
1: Want die heeft helemaal niks. Dit liedje, dat ging dus over een kind, over een meisje... dat dus in zo'n gezin zit, in een situatie zit.
0: Ja.
1: Hoe dramatisch is het nou voor kinderen om de ouders in de bewindvoering te hebben? Of de moeder of de vader?
0: Ja. Nou ja, zoals het liedje net ook al zei, zeg maar. Zijn moeder schaamt zich en die probeert toch zo goed mogelijk voor de kinderen te zorgen. Want dat is wel erg belangrijk. Kinderen zitten natuurlijk in een groep en de een die krijgt nieuwe schoenen en de andere krijgt nieuwe kleren. En dat is voor iemand die onder de bewind staat. En zeker als ze weinig geld hebben en zelf in de bijstand zitten, misschien waarjong of zo. Is het bijna niet te doen dat je kinderen ook nog nette kleren hebben en nette schoenen en dat ze een beetje mee kunnen doen. Dus dat is echt heel belangrijk natuurlijk voor een kind, dat ze niet buiten de boot vallen. Dus dan zie je ook vaak, zeg maar, dat moeders of vaders zichzelf een beetje slonzig erbij lopen, zeg maar. Ik noem dat maar even zo. En toch zorgen dat de kinderen toch ook een mobiele telefoontje hebben. Want ja, eigenlijk kun je er bijna niet meer zonder. En dan ben je zo'n uitzondering als kind. En dat kom je dus wel tegen binnen het bewind. Hè? Dat kinderen echt bijna de dupe daarvan worden, zeg maar.
1: Ja. Ja. Kunnen deze ouders nou ook bijvoorbeeld bij de Stichting Leergeld aankloppen? Of dit soort stichtingen?
0: Ja, er zijn allerlei... De gemeente heeft natuurlijk behoorlijk wat faciliteiten. Als je echt bijvoorbeeld de tandarts niet kunt betalen... dan kun je dat krijgen als bijzondere bijstand. Het is wel heel erg moeilijk trouwens om dat te krijgen. Stichting Leergeld, zeg jij ook. Vaak heeft de gemeente ook iets over dat je bij een sportclub je toch kunt aansluiten. En dat er dan door de gemeente wordt betaald. Dat is natuurlijk ook voor kinderen erg belangrijk. En gisteren stond heel toevallig in de krant of weer gisteren een stichting, de Hazenwinkelfonds. Daar zit ieder jaar 100.000 in, maar hulpverleners kunnen dat niet zo goed vinden. Dus ook de stichting, wat zeg ik?
1: Hazenwinkelfonds,
0: die kan meehelpen. Hè. Stel je voor, je hebt helemaal geen geld meer, maar je moet toch verhuizen om een of andere reden. Nou, dan kunnen die geld beschikbaar stellen dat je toch nou wat meubeltjes en zo kunt kopen.
1: Ja, precies. Ja. En nou krijgt zo'n kind bijvoorbeeld van oma en opa nieuwe schoenen met de verjaardag of zo. Of opa en oma dragen af en toe gewoon wat bij.
0: Ja, ja.
1: Hoe wordt dat ontvangen? Kan dat?
0: Ik als bewindvoerder zie dat niet. Ik zie het misschien wel, maar daar zeg ik verder niks van. Kijk, als iemand een bijstandsuitkering heeft, de gemeente kan dat op een gegeven moment kunnen ze vragen van ik wil graag even inzicht hebben in de beheerrekening en de leefgeldrekening. Dat heb ik laatst ook wel even meegemaakt. Iemand die kreeg toch even wat af en toe wat toegestoken. En ik geloof dat er iets van 1200 euro was per jaar nu... wat ze toch mogen hebben buiten de bijstandsuitkering.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is natuurlijk... En dat laatste of anderhalf jaar geleden was er ook zo'n verhaal... van een mevrouw die in de bijstand zat... en die dan van de moeder de boodschappen kreeg.
1: Nou, een tas boodschappen ging het over, hè?
0: Ja, de tas boodschappen.
1: Ja.
0: Dus dat is natuurlijk goed dat dat gewoon gebeurt. Want je kunt... Zeker als je in de bijstand zit, daar kom je bijna niet van rond.
1: Ja.
0: Dat is hoe mensen het voor elkaar krijgen, weet ik niet hoor. Maar nou, dan is het goed dat er een individuele inkomenstoeslag is van 500 euro. Dat er vakantiegeld komt. En daar kun je net het hele jaar mee rondkomen. Zeg.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Heel veel mensen kunnen zich daar totaal geen voorstelling van maken. Nee. En er wordt wel veel geoordeeld.
0: Ja. Nou... wat ik zie in mijn praktijk is... er zijn heel vaak mensen ook die in hun jeugd van allerlei dingen hebben meegemaakt... die gewoon beschadigd zijn. Kijk, als je verstandelijk beperkt bent, dan kun je er niets aan doen. Maar je hebt echt mensen die werkelijk niet met geld om kunnen gaan. Dan denk je, ja, waarom kunnen ze dat niet? Ja, ze kunnen het gewoon niet. Dan hebben ze toch een of andere storing in hun hoofd zitten. DAD of weet ik veel wat, hoe ze dat dan noemen. Ik heb niet veel mensen in... onder bewind, waar ik van denk van... gut jongens, als je een beetje je best doet of zo... kom je eruit. Nee, dat lukt ze gewoon niet. En dat is mensen in hun jeugd... veel hebben meegemaakt ook. Dat is echt opvallend.
1: Ja.
0: Die zijn daardoor zo beschadigd... dat ze psychisch toch daar niet weer uitkomen.
1: Ja. Wat zou jij onze luisteraars nou mee willen geven?
0: Nou, laat... Ja. als je dan nog kinderen moet opvoeden, zeg maar, voed ze dan goed op, laat ze dan ook de verantwoordelijkheid hebben voor het geld en stop ze niet te veel toe, zou ik zeggen. Dat er ook een keer een grens is. Kijk wel eens om me heen en denk, die rijdt op een vetbike en die rijdt op een vetbike. Ja, waarom moet dat? En wie betaalt dat dan allemaal, zeg maar? Dus ook als ouders zorgen voor dat je de kinderen niet te veel geeft en dat ze weten van, hey, geld heeft ook een waarde, zeg maar, hè? Dat je er wat voor moet doen.
1: Zelf sparen.
0: Zelf sparen, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Maar ja, jij reed vroeger denk ik ook op een poeg, of toch niet?
0: Nee, helemaal niet. Okay. Ik reed met een hele oude Sparta. Een oom van mij was overleden, was een vrijgezelle meneer. Dat was een oude Sparta. Zo'n ouderwets ding, zeg maar. Die mocht ik dan bij de gratie van mijn oma mocht ik dan hebben, zeg maar, hè?
1: Ja, ja. Ja. Ja. Die was toen al voor hergebruik.
0: Ja. Die was voor hergebruik. Ja. Ik reed op een oude fiets. Nee, joh. Er werd wat pas gekocht als dat echt kon, zeg maar.
1: Ja. En zelf ook altijd de handen uit de mouwen steken.
0: Ja, zeker. Meehelpen natuurlijk op de boerderij.
1: Ja, precies. Ja.
0: En onze kinderen hebben ook de kranten rondgebracht en zo.
1: Ja, dus, heel goed, hè? Handen uit de mouwen. Werkt altijd.
0: Zo is het.
1: Oké, Luid. Nou, dankjewel dat je hier hebt willen komen in onze uitzending.
0: Ja.
1: En voor alle informatie die jij gegeven hebt.
0: Ja.
1: Heel interessant.
0: Ja.
1: En het is toch een wereld die veel mensen niet kennen. Nou, nee. En we hebben nou een steentje bijgedragen om toch ook de bewindvoeringswereld een beetje weer meer onder de aandacht te brengen.
0: Ja.
1: En hoe moeilijk het allemaal zit. Dankjewel.
0: Even googlen, ze kunnen me vinden op internet. Dus,
1: oh ja, ja? Daar komen mensen wel.
0: Ja.
1: Ja. En dankjewel Ronnie van der Wal, onze technicus. Dankjewel. Luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. En volgende keer hebben we weer een nieuwe focus. Dan Luid, jouw laatste muzieknummer. Wat gaat het worden?
0: Dat wordt een muzieknummer. Dat is Mag ik dan bij jou schuilen? Nou, je kunt zeggen, de mensen kunnen bij mij schuilen in het bewindvoerderskantoor. Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou schuilen?
1: Een heel mooi einde van dit programma.

het is mij te donker. Mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: einde komt. En als ik dan alleen ben.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 10 uur.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu muziekarchief met Tony Smallebroek.

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt ook deze morgen weer hallo tegen alle muziekliefhebbers die luisteren naar deze uitzendingen van Muziekarchief. Wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan terug naar de jaren 90, helemaal naar het begin van de jaren 90 om precies te zijn. Dat betekent dus de jaar 91 en 92. En daar hebben we alweer voldoende leuke plaatjes gevonden. Bijvoorbeeld van The Roxette, maar ook van Seal, van Bob Marley, van Deacon Blue en The Cure. En nog een paar andere leuke plaatjes die daarbij genoemd gaan worden straks. Maar wat we zeker ook gaan krijgen zijn de muzikale tv-tips, de geschiedenis van de alarmschijf en in de cover hebben we vandaag het nummer Always There. Maar daarover straks veel meer. Blijf lekker meeluisteren, blijf meegenieten van die heerlijke gouden ouwe.

En dan beginnen we vandaag met Mare Fredriksson en Per Gessler. En die waren in Zweden al jaren bekend als solozangeres en zanger van de band Gildo Tider. Voordat ze namelijk samen Roxette werden. Ze breken internationaal door met het album Look Sharp en de singles The Look, Listen to Your Heart and It Must Have Been Love. En die laatste kwam bij de soundtrack van de film Pretty Woman. In 1991 verschijnt hun derde album Joyride. En die titeltrack werd ook op single uitgebracht. Het werd hun enige nummer 1 hit hier in ons land. En die plek bereikte het ook in landen als Oostenrijk, Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Zwitserland, Engeland, Amerika en natuurlijk ook in Zweden. En daarmee was het hun en is het hun allergrootste succes. Ondertussen waren ze op tournee gegaan naar maar liefst 4 werelddelen. En daar traden ze in totaal op voor 1,7 miljoen mensen. En dat allemaal dankzij dit nummer, Joyride.

Roxette zingen ze zelf ook nog een keertje in het outro van dit nummer. Joyride was dat als opener van Muziekarchief. We gaan verder met de Engelse zangeres Kirsty MacColl. Die werd geboren op 10 oktober 1959. En ze is de dochter van Evan MacColl. En hij is dan weer de schrijver van de hit The First Time Ever I Saw Your Face. Die kennen wij natuurlijk in de uitvoering van Roberta Flack. Kirsty MacColl die overleed trouwens al op 18 december 2000... bij een speedbootongeluk in Mexico. Ze stond met 6 albums in de Engelse hitlijsten en had 11 single hits daar. Bekende nummers van haar zijn They Don't Know, A New England, Days... en haar bekende kerstduet met de Pogues, Fairy Tale in New York. Haar grootste hit is afkomstig uit 1981, getiteld There's a Guy Works Down the Chip Shop, Swears He Self Is. Ja, mooie lange titel. En vanaf 1991 werkte ze samen met vele artiesten, zoals David Gilmour van Pink Floyd en Johnny Marr van The Smith. En die laatste, daar schreef ze samen mee het nummer Walking Down Madison. En daarmee sloeg ze een nieuwe muzikale weg in. De single werd geproduceerd door haar toenmalige man Steve Littlewhite. En ook is rapper en producer Enif Cousins te horen op dit nummer. Walking Down Madison, Kirsty MacColl. En dan mogen we het eigenlijk bij zeggen, featuring Enif Cousins.

Walking Down a Madison. Kirsty MacColl featuring Enif Cousins brengt ons bij de cover voor vandaag. Ik zei het in de aankondiging al, de titel daarvan is Always There. Het werd in 1975 door tenorsaxofonist Ronnie Laws geschreven samen met William Jeffrey. En die deden dat voor zijn debuutalbum Pressure Sensitive. In 1976 bedacht Wayne Henderson van de band The Crusaders dat er eigenlijk een tekst bij geschreven moest worden. En daarvoor vroeg hij componist Paul B. Allen. En die versie werd in datzelfde jaar opgenomen door de disco- en jazz-funkgroep Side Effect uit Los Angeles. In 1991 neemt de Engelse groep Incognito Always There op. En deze acid jazz groep, zoals ze dat in die tijd noemden, doet dit samen met de legendarische Amerikaanse zangeres Jocelyn Brown. En naast solo hits als Somebody Else's Guy en het veel gesampelde Love's Gonna Get You was deze zangeres bij diverse artiesten en groepen actief, zoals Disco Tex en The Sexolette, Cerrone, In Alive, The Salsa Orchestra en in de groep Change. Zong zij de duetten zoals The Glow of Love samen met niemand minder dan Luther Vandross. En die versie van Incognito featuring Jocelyn Brown van Always There, dat werd een heel groot internationaal succes. Wij gaan ze beide draaien in deze uitzending. Eerst Jocelyn Brown samen natuurlijk met Incognito met Always There. En daarna het origineel instrumentaal van Ronnie Laws.

0: alsof we op Naughty Jazz staan. Ronnie Laws, de jazz-saxofonist, componeerde dit nummer Always There als eerste. Hij is dus het origineel 75 en de coverversie hoorde daar voorafgaand van Incognito featuring Jocelyn Brown van Always There. En dat is de mooie link natuurlijk weer van Incognito staat dit jaar live op Naughty Jazz. Nou, tot zover de cover. Dingetjes allemaal aan elkaar gekoppeld. Tot zover ook de cover voor vandaag.
1: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
0: En die gaat je meenemen naar de Engelse zanger Seal. Die werd op 19 februari 1963 in de bekende Engelse plaatsje Paddington geboren. Zijn vader is een Nigeriaanse immigrant en zijn moeder is afkomstig uit Brazilië. En tot zijn vierde groeide hij op in een blank pleeggezin in Westminster. Vervolgens woont hij een tijd bij zijn moeder, daarna een tijd bij zijn vader. En op zijn 15e besluit hij het huis te verlaten. Na de middelbare school studeerde hij architectuur en volgt een opleiding tot ingenieur. En zijn muzikale carrière begint in 1989 met een demo-opname. En die stuurt hij naar allerlei mensen toe. En in 1990 wordt hij daardoor onder andere de zanger op Adamski's hit Killer. En zijn eerste solo-debuutsingle Crazy komt in datzelfde jaar uit. En wordt in januari 1991 een nummer 1 hit hier in Nederland. Het werd geschreven door Guy Sixworth. En de bekende producer van dit nummer is natuurlijk niemand minder dan Trevor Horn.

0: Zijn eerste grote solo-hit, Crazy, was dat van Seal. En dat brengt ons, kijk maar naar de klok, met een mooie tijd voor de muzikale tv-tips voor de komende week. Ondanks het geweld van al dat voetbal wat op de tv is, heb ik ook nog weer een paar leuke tips gevonden. RTL 5 vanavond om 8 uur. Q-Music's A Foute Party, The Big One 2026. Dat is grootst aangekondigd natuurlijk. Registratie uit het Philips Stadion in Eindhoven met optreden van onder andere de Venga Boys, K3 en 3T, Toybox, Mental Tio en Samuel Welton. En dan op NPO 1, een half uurtje later om 8:30... dus André Rieu op het Vrijdag 2025. Verslag van zijn concert natuurlijk. En wat mij betreft het interessantste als je lekker houdt van live muziek, registraties van live muziek op BBC 2 om 9:10. 40 Glastonbury Jams. En dat zijn festivaloptredens van onder andere, ik ga er een hele lijst op noemen hoor. Dit gaat echt lang door tot bijna 12 uur. Adele, Blondie, Blur, Dolly Parton, Elton John, Florence and the Machine, Johnny Cash, Kylie Minogue, Lizzo, Oasis, Olivia Rodrigo, Paul McCartney, The Pet Shop Boys, R.E.M., Radiohead, Robbie Williams, Stormzy, The Sugar Babes en The Rolling Stones. Komen onder andere live registraties vanaf Glastonbury voorbij. Wat in zijn geheel uitgezonden gaat worden op diezelfde zender, maar dan vanaf 11:30. Rod Stewart at Glastonbury. En dat is een verslag van zijn optreden op de legendarische Pyramid Stage van 2025. Gaan we door naar de zondag toe. Om 7:00 op NPO 1 Beste Zangers met de duetten. Herhaling van deze van het afgelopen seizoen natuurlijk. Op Arte om 7:45. The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Documentaire over de carrière en zeg maar het voortdurende succes van de muziek van de Bee Gees. Volgens mij is dit ook een herhaling. VRT Canvas om 11:10. Chasing Train, de John Coltrane documentary. En dat gaat natuurlijk over het leven en het werk van deze legendarische jazz-saxofonist John Coltrane. Woensdagavond VRT Canvas eveneens 11:20. Kings of the From Queens, de Run DMC Story documentaire over de geschiedenis van deze invloedrijke rapgroep. En dan wordt het weer tijd voor live muziek, want donderdagavond op VRT Canvas 8:55 Rock Werchter Live. Daar gaan ze natuurlijk ook mee beginnen. Beelden van onder andere Elvis Costello, Kasabian, Lumineers, War on Drugs en Mumford & Sons. En op vrijdag gaan ze op de VRT Canvas op dezelfde tijd, dus 8:55 gewoon verder met Rock Werchter Live. Maar dan onder andere optredens van Kingfisher, Wolf Alive, A Last Dinner Party, Cardinals, Louis Capaldi en Teddy Swims. En dan heb ik ook nog even een berichtje binnengekregen voor over een afzegging. Namelijk van het concert in de kader van het Festival van Hoop in de Vennekerk vanavond. Het concert wat georganiseerd werd door de Leger de Zeils. Die is afgelast in verband met de warmte. Dus om 7:30 vanavond niet naar de Vennekerk gaan, want dat is toch geen optreden. En dat geldt ook tevens voor het optreden wat ze zouden doen, die koren in de grote de kerk in Veendam van aanvang om 3:30 morgen op de zondag. Dus zowel vandaag als morgen geen concerten van de Festival van Hoop. Tot zover deze afzegging. Gaan we gauw door naar het volgende.
1: Veronica's alarmschijf.
2: De geschiedenis van...
0: En uit die hele lijst hebben wij een alarmschijf gekozen die gekozen werd op 20 juni 1992. Forbidden Love van Bronx Style Bob. En dat is de artiestennaam van Robert Cahilly. Khalil, als ik het goed uitspreek. De single is afkomstig trouwens van zijn debuutalbum, soloalbum Grandma's Ghost. En begin de jaren 80 hield hij zich in New York met anderen al bezig met de hip-hop, de rock en de graffiti en alle kruisverbanden daartussen. In 1985 was hij lid van Afrika Bambaataa's Universal Zulu Nation en nam hij die artiestennaam Bob Style Bob aan. En daarna nam hij zelf een paar singles op met de groep Zulu Kings, met daarin onder andere Grandmaster Mel Mel en Ice. En vanaf 87 werkte hij in Frankrijk samen met rapper D-Nasty. En in 89 nam hij zelf weer muziek op en toerde hij met alle grote hiphopartiesten van dat moment. En na het eenmalige succes van deze alarmschijf, die luistert naar de titel Forbidden Love, ging hij verder onder de naam Cahill en nam hij muziek op met Everlast van de band House of Pain. En zo is hij nog steeds actief. Maar wij gaan dus terug naar die alarmschijf. Hier is Forbidden Love.

Drunk Style Bob heette deze zanger. Forbidden Love. En tegenwoordig gaat hij dus door het leven als Khalil, als ik het allemaal goed uitspreek. Na zijn dood, 1981, kwamen er van Bob Marley nog regelmatig albums en singeltjes uit. Zoals in 1992 met het nummer Iron Lion Zion. En dat is een track van het album Songs in the Freedom. Het album, dus een hele box was het zelfs, die in dat jaar 1992 uitkwam. Bob Marley schreef en nam het al op in 1973. En de titel heeft veel symboliek. Dat Iron verwijst naar sterkte. Lijkt me logisch, hè, ijzer. Lion, daar doelt hij mee op de keizer Haile Selassie van Ethiopië. De levende god voor de Rastafari geloof. Bekend als de Lion of Judah. En Zion is natuurlijk het heilige land Ethiopië voor de Rasta's, zoals Bob Marley. Maar ondertussen is het natuurlijk gewoon ook een lekker en pakkend nummer. Er werd een top 10 hit in vele landen. In 1995 verscheen er ook nog een remix van als single. En dat verscheen ook op het album Natural Mystic, The Legend Lives On. Reden genoeg om nog een keer gaan draaien. Bob Marley and the Wailers.

Iron Lion Zion, oftewel Bob Marley en de Wailers. En dat brengt ons bij de Schotse band Deacon Blue. Die ontstond in 1985 natuurlijk in Glasgow, zou ik bijna zeggen. En bandleden waren de zangers Ricky Ross en Lorraine McIntosh. Toetsenist James Prime en drummer Dougie Vibond. En in 1987 debuteerden ze met het album Raintown. En in Engeland volgen tot 2001 diverse succesvolle albums en hitsingles. Maar hier in Nederland heeft Deacon Blue slechts één hit gescoord. Dat gebeurde in 1993 met Your Town, een nummer wat ze al in 92 opnamen voor het album Whatever You Say, Say Nothing. En dat werd natuurlijk ook een hit wederom in Engeland, maar ook in Ierland en in Amerika. Een enige hit dus in Nederland. Dus hier in Nederland kunnen we het stempeltje erop zetten van Eendagsvlieg. Deacon Blue. And Your Town begint heel mooi rustig.

plaat met een bijzonder apart geluid. Your Town van Deacon Blue uit 1992. En ik weet niet of je op Pinkpop geweest bent de afgelopen weekend, was dat. Of dat je gewoon de live-registratie van de televisie bekeken hebt. Er was een hele stream die de hele nacht doorging. Maar onder andere The Cure trad daarop met een fantastische optreden. Ik heb het zelf natuurlijk even teruggekeken. En ja, The Cure is natuurlijk in 1980 al zeer succesvol geweest vanaf dat jaar. Met onder andere hits als A Forest in Between Days, Close to Me, Boys Don't Cry, Lullaby en Why Can't I Be You. Speelden ze allemaal live daar. 1992 brengen ze hun album Wish uit. En dat werd opgenomen in de herfst van 91 en in januari 92 in de zogenaamde Manor Studio in het plaatsje Shipton-on-Sherwell, even ten noorden van de stad Oxford. En dat is een studio die in 1971 al opgericht werd door Virgin Records baas Richard Branson. En van dit album komt als tweede single uit het nummer Friday I'm In Love. En zanger Robert Smith bekende later dat het nummer iets te snel opgenomen is, omdat hij was te spelen met de snelheid van de tape recorder die daar stond. En vergat voor de opname om dat even weer terug te zetten. Mijn technicus kijkt me nu ook aan van, ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Ondanks dat werd het een hit in vele landen, maar in onze top 40 bleef het deze keer weer steken in de tipparade. En Bas deed mij ook de laatste notering voor The Cure. Maar dan komen ze juist wel in het muziekarchief.

Alsof ze nooit weg geweest waren. Zo stonden ze op Pinkpop. The Cure en Friday I'm in Love. Gaan we verder met de Nederlandse rockband Soft Parade. En die komt uit Tilburg en trad op zeg maar van 91 tot 95. Na een jaartje oefenen beginnen ze officieel in augustus 1990. En kort daarna tekenen ze een contract bij het Engelse Anxious Records. En ze zeggen, wat is dat nou zo bijzonder? Nou, dat is het platenlabel van David A. Stewart. Namelijk de grote man van de Eurythmics. Daar verschijnt hun eerste EP. Die verschijnt in datzelfde jaar nog. En in 92 komt hun officiële debuutalbum Puur uit. Geproduceerd natuurlijk door David A. Stewart. En daar vanaf komt ook de single When Violets Meet. Maar dat blijft hier in Nederland steken in de tipperaar.

Pilots Meet. Dat was de titel van dit nummer van Soft Parade. En dan kijk ik naar de klok en dan denk ik, oh, we hebben nog net tijd voor één plaatje. De groep A Crowded House, die gaan we mee afsluiten vandaag. En dan vooral met het album wat in 1992 van de band verscheen. Namelijk het album, hun derde trouwens, Woodface. En dat album levert ook 3 hitsingles op. Chocolate Cake, Fall At Your Feet en It's Only Natural. En daar sluiten we mee af en zeggen we mee tot volgende week.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot naar het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5-op-1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

TV Go. Het geluid van Hertogdambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu muziekarchief. Met

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Well, I left lonesome dove, oh, the country up above, and the soft warmth of a touch

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheidzonderzorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stew Time met Martin van der Laan.
3: Hi, it's my pleasure to welcome you to the Great Country Music Show. And I'm Tammy Wynette. Listen, won't you?

Het is weer zaterdag en wel de 27e. En daarmee de laatste zaterdag van de juni maand. Traditioneel ook het weekend van de Dutch TT in Assen. In 2025 was het 100 jaar geleden dat de eerste TT, de Tourist Trophy, over de Drentse zandwegen werd verreden. Mocht je weer afreizen naar vandaag de trainingen en morgen de races, dan wens ik alvast veel raceplezier. En vandaag, alle veteranen, willen jullie een fijne dag wensen met activiteiten die zijn georganiseerd. Jaarlijks een belangrijke dag voor jullie. Gisteren overigens een mooie registratie gezien van het programma, gepresenteerd door Carrie ten Napel bij Omroep Max, met muziek, toepasselijke muziek en mooie gesprekken. Portretten van een viertal veteranen. De dag van vandaag, tussen 12 en 2, gaan we luisteren naar lekkere Americana Roots and Country. En dat presenteren we tijdens dit lunchprogramma. Die begonnen we met een oudje uit de Rockabilly Hoek. Terug naar het jaar 1956, toen het Norton label met de single Hot Lips van Herbie Duncan kwam. Het nummer is ook te vinden op het verzamelalbum Shake This Town, Indiana Rockabilly Volume 1. En die kwam dan weer uit 2015. Ik zat de afgelopen week een aflevering van MASH te kijken. Ken je die serie nog? Werd uitgezonden tussen 1972 en 83. En ging over de avonturen van de mensen van een mobiel veldhospitaal. Een mobiel ziekenhuis, zou je kunnen zeggen. Een Mobile Army Surgical Hospital. En allemaal tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren 50. En in die serie speelt Loretta Swift de rol van Hot Lips. En daarom gingen we dus, leek me wel leuk, vandaag van start met Herbie Duncan, Duncan's Lip. Hot Lips, baby, van start. En verder, we hebben weer de gebruikelijke ingrediënten voor je. Dus onder andere een album van de week, een twin song. En we doen in natuurlijk onze rubriek Evergreen Time een duik in de geschiedenis. We gaan eerst up-tempo verder met Alex Miller. Hij brak door via de Amerikaanse versie van Idols seizoen 19. En de rest kun je nu al geschiedenis noemen. Ik heb een van zijn singles meegenomen, Second Hand Smoke. Het lied werd geschreven door Alan Jackson en Jimmy McBride. En eerstgenoemde nam het op voor een van zijn vele albums. Hier is de versie van Alex Miller. En het gaat dan over een relatie die op het punt staat uit te gaan. Second

Alex Miller kon je luisteren naar Dellex Alexander met zijn single Seven Words, de opvolger van Can't Blame the Bloodline. Nee, dat mag je zeker niet. Ga door met deze week in de spotlight het singer-songwriter-album Chapel Glass van The Glass Hours. Het verscheen op het Cornelius Chapel record label 26 juni, oftewel de dag gisteren. The Glass Hours bestaat uit de Amerikaanse singer-songwriters Megan Barbara uit Colorado en Brad Armstrong, en he's from Alabama. Zij ontmoeten elkaar enige jaren terug in de zomer van 2022 in de Hudson Valley in New York. En hebben tot nu toe twee albums uitgebracht op dat genoemde Cornelius Chapel record label. Het samenspel van Megan en Brad roept herinneringen op aan duo's als Graham Parsons en Emmylou Harris en Gillian Welles samen met David Rawlings. Maar laat je door mij niet in een richting duwen. Luister vooral zometeen zelf. Het album werd opgenomen terwijl Megan en Brad tegenover elkaar zittend het album van begin tot eind speelden met de ritmesectie live in een andere ruimte. En hoe dat klinkt, daarvan wil ik je nu twee tracks laten horen. In the Morning, maar eerst is hier North.

South en In the Morning. Een paar heerlijke songs van Chapel Glass. Het duo The Glass Hours. Dat is dan ons album van de week. Gaan we door met een ander vast onderdeel. En wel de Twin Song. En is je dit nou goed bevallen? Chapel Glass, dit album. Weet dan dat we ook in deel 2 straks nog twee tracks voor je hebben klaargezet. Door met onze Twin Song, Before the Next Teardrop Falls. En dat is deze week weer een eeneiige uit de koker van Pieter Groenhagen. En ook deze week zeggen we weer, Pieter, dankjewel voor je bijdrage. Het draait allemaal om een Amerikaans country nummer geschreven door Vivian Keith en Ben Peters. En vooral bekend geworden in de uitvoering van Freddie Fender. Zijn versie was een groot crossover succes in 1975. En bij crossover moet je denken aan dat het zowel in de pop als in de country hitlijsten scoorde. En in dit geval bereikt het zelfs de nummer 1 positie. Hoewel het lied al in 1967 is geschreven en al door meerdere artiesten was opgenomen, was er geen major succes. Dat kwam pas bij het uitbrengen van het lied door Freddie Fender en geproduceerd door Huey P. Moe. Onze uitvoering komt van het album met dezelfde titel uit 1974 door UMG Joy Recordings uitgebracht. De twinversie die komt van de groep Los Texas Wranglers. En deze groep debuteerde met hun album Adios, Goodbye. En dat was in 2011. En deze groep is vooral bekend vanwege hun Tejano Conjunto muziek. Op dat album Adios, Goodbye, uitgebracht door het Deep South Production Label, staat de twin-uitvoering van Before the Next Teardrop Falls.

onze twin song. Eén eier, I'll be there before the next teardrop falls. En van de ene vaste rubriek naar de volgende die we hebben benoemd als Evergreen. Je hoort straks de Marshall Tucker Band op hun album Carolina Dreams uit 1977 vond ik I Heard It in a Love Song. En daarvoor uit 1986 wil ik je laten luisteren naar Randy Travis en zijn lied over dat het nergens beter is dan thuis, oftewel Oost-West Thuisbeest, No Place Like Home. En dat is te vinden op het album Stories of Life, uitgebracht door het Warner Brothers label. Maar we gaan beginnen met ook een soort van Oost-West Thuisbest in 1973 met Dolly Parton en de titelsong van haar RCA-album My Tennessee Mountain Home. Enjoy the Evergreen. Sitting on-

Tot zover onze Evergreen rubriek. En wil je nou weten wat er volgende week in die rubriek zit? Wel, zorg dat je er weer op tijd bij bent op de zaterdag tussen 12 en 2... wanneer die nieuwe aflevering van Stewtime, de muzikale lunch bij RTV Go, hier weer de lucht in gaat. En misschien heb je ook zelf al een idee. Laat het weten via info@rtvgo.nl. Ja, en ik zeg het vaker en ook vandaag maar weer een keer. Mocht je nou onverhoopt een keer niet kunnen luisteren live naar dit programma, je kunt het ook volgen via www.rootsparadise.com. Voor de volgende song met als titel Child of the Mississippi gingen mijn gedachten bij de voorbereiding naar een verhaal dat werd geschreven door Mark Twain. Velen kennen denk ik het boek wel, De avonturen van Tom Sawyer uit 1876 en zijn vriendje Huckleberry Finn. Het boek is een echte klassieker, een prachtig jeugdboek over Days Gone By. Of jou dat beeld bij het beluisteren zometeen ook te binnen schiet, we gaan het zien. Hier is de groep Old Crow Medicine Show en hun Child of the Mississippi.

hoorde zangeres Val Story. Ze timmert al langere tijd behoorlijk aan de weg en heeft een album uit op het Mighty Chord label. Eigenaar van dat label is Larry Cordell, die samen met Larry Shell mede verantwoordelijk was voor het schrijven van het lied Murder on Music Row. En dat was hun aanklacht tegen de vercommercialisering van de countrymuziek, ja. Titel van Val Story's album Share Your Secrets With Me. Wel, ik weet niet of ik dat laatste nou ook direct zou doen. Eerst maar eens even, zoals we hier toch zeggen, de bekende kat uit de boom kijken. Titel van het lied, I've Just Seen a Face. Ken je de serie 1883, oftewel 1883. De zware, gevaarlijke tocht over de Oregon Trail en de grote vlaktes door Europese immigranten en Amerikaanse pioniers, die vormen de achtergrond voor de basis, zou je kunnen zeggen, voor het fictieve verhaal dat door Terrell Sheridan werd geschreven. En deze serie bracht mij bij het album van Don Edwards, Going Back to Texas, met daarop dit lied, Say Goodbye to Montana.

Wel, wij gaan nog niet naar huis, maar gaan er zo wel eventjes tussenuit. Going Back to Montana. Heerlijk lied trouwens in die traditional country style. En de laatste song van het eerste uur komt van Holly Carter. En she's from Bristol in England. Zij heeft al een aantal awards op haar naam. Gewonnen in 2023 en 2024. Speelt onder andere pedal steel. En de manier waarop ze de gitaar bespeelt noemen we fingerpicking style. In augustus 2025 kwam haar album Leave Your Mark uit. Holly Carter hoor je zo meteen met What You See. En dan voeg ik daaraan toe Is What You Get. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij RTV Go.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime met Martin van der Laan.
3: Hi, this is George Jones. Welcome back to the Great Country Music Show.

bij deel 2 van Stewtime op deze laatste zaterdag van de juni maand. Deel 2 starten we met een oudje van Don en Phil Everly. Ook wel natuurlijk The Everly Brothers. Genoemd ooit geboren in Brownie, Kentucky, maar beiden helaas niet meer onder ons. Ze hebben wel een rijke discografie nagelaten en we kunnen dus nog wel eens een keertje naar de broers luisteren, die overigens lange tijd ook niet samen door die bekende deur konden. In 1984 kwam hun laatste album E.B. Everly Brothers uit, met daarop het prachtige, door Paul McCartney geschreven, On the Wings of a Nightingale. Dat draaiden we niet bij het begin van deel 2 wel. En dat heb je wel begrepen. Wake Up Little Susie. En dat kwam uit 1958. We vonden het vandaag op het album The Looks. The Greatest Hits, The Everly Brothers. Straks in deel 2... Ik wil niet zeggen, het is een kopie van deel 1... maar we hebben natuurlijk wel onze vaste onderdelen. Het album van de week, nog een twin song, en we hebben ons blok On the Road To, en we vergeten ook ons eerbetoon aan de Nederlandse country niet. Eerst door met een lekker bluegrass moment. De groep Lindley Creek kwam in 2025 met hun album Whispers in the Wind. En dat brachten ze uit via het Pinecastle label. Wil je laten luisteren naar het nummer Breathe? En nee, dat moet je niet verwarren met het lied dat we kennen van Faith Hill. Overigens is dat misschien dan wel weer een idee voor een volgende twin song. Lindley Creek, Breathe.

Via Pieter Holmstedt uit Zweden kreeg ik enige tijd terug wat materiaal opgestuurd. Onder andere een album, eigenlijk moet ik zeggen een EP, van Nathan McEwen. Zijn vader, John McEwen, een van de oprichters van de Nitty Gritty Dirt Band, moeten we binnenkort ook maar eens weer iets van draaien. Mijn zoon lief Nathan treedt dus in de bekende voetsporen van papa. Hij kwam in 2025 met My One and Only, de EP die ik net al even noemde. En dat werd uitgebracht op het Mesa Bloom Moon label. Een ode aan de liefde. En de titelsong hoorde je daarnet. En over een titelsong en een eerbetoon gesproken, we gaan door met ons eerbetoon aan de Dutch Country Music. En daarin laten we vandaag het geluid van twee bands horen. De afsluiter komt van het trio Change of Key. Choose Me or Lose Me van hun Nash Music album Home is Where the Heart Is. De muziek van Change of Key, en dan hebben we het over Marijke, Joop en Danielle, is een mengeling van diverse stijlen waarmee ze zijn opgegroeid. En dat is terug te horen in hun muziek. Want je hoort niet alleen de country, maar ook Americana, blues, singer-songwriter, bluegrass en zelfs wat easy listening. Ga beginnen met de groep Savannah. Nog regelmatig in de theaters samen met Dick van Altena en het bekende programma Back to the Country. En ook in het nieuwe seizoen, ik heb diverse van die boeken al even in mogen zien, komen ze ook weer hier naar het noorden van het land. De groep hoor je straks met zang van Marcel Smulders. Het komt allemaal van hun album uit 1995, Side by Side. En zo gaan we graag door het leven. Of niet dan? Hier is Savannah.

Tot zover deze week ons eerbetoon aan de Dutch country music. En dat brengt ons bij onze twin song, Till I See You Again. De eeneige twin song werd deze week aangeleverd door de souschef van het programma. En waarvoor dank natuurlijk. Er zijn meerdere songs onder deze titel uitgebracht, maar onze Till I See You Again is een original uit de pen van Mary Gauthier. Ze schreef het overigens samen met Jamie Harris naar aanleiding van het overlijden van goede vriendin Betsy, die de corona niet overleefde. En dan wordt ook de titel gelijk duidelijk, Till I See You Again. De twin versie, die hoor je straks van Dan Stiles.

Till I See You Again, onze twin song in het tweede uur. En daarmee zijn we aangekomen bij het inlossen van een belofte, namelijk nog twee tracks van ons album van de week. En de spotlight richten we deze week op Chapel Glass van The Glass Hours. Allemaal uitgebracht 26 juni op het Cornelius Chapel Record Label. Het album werd opgenomen terwijl Megan Barbara en Brad Armstrong tegenover elkaar zittend het album van begin tot eind speelden. En in een andere aanpalende ruimte, zoals men dat zo mooi pleegt te zeggen, oftewel gewoon een andere ruimte, de ritmesectie aan het spelen was. En alle liedjes zijn geschreven door Brad en Megan. Nou is er in Broken Arrow in Oklahoma ook een Glass Chapel, een zeer gewaardeerde sprookjesachtige trouw- en evenementenlocatie. En nou geeft de info bij het album geen uitsluitsel of er ook enige relatie is tussen deze trouwlocatie en de titel van het album, of dat het misschien ook gewoon wel iets te maken heeft met het platenlabel Cornelius Chapel. Chapel Glass werd in 5 dagen live opgenomen en dat gebeurde allemaal in de Dial Back Sound Studio en die bevindt zich in Water Valley in Mississippi. Werd mede geproduceerd, opgenomen en gemixt door Clay Jones. En onze Megan en Brad, het duo achter dit album, zij zorgen voor zang en gitaar en ze worden bijgestaan door Matt Patton op de bas, Jason Lucia op drum en Baxton Arender op de keyboards. Wat wil ik je tot besluit van het voorstellen laten horen? Straks, You Set the Sun. Maar we gaan eerst naar de naaldbomen. Hier is In the Pines.

Je hoorde nog twee tracks van het album Chapel Glass van de Glasshouwers. En ik vind dit een mooi album en ik hoop, spreek hierbij de wens uit, dat je zelf de andere songs ook gaat ontdekken. En dan gaan wij door met onze rubriek On The Road To. En voordat we dat doen, wil ik eerst even met je de agenda doornemen. Het is een leuke agenda, er staan er twee op. En ik wil beginnen met de dag van morgen. Zondag 28 juni in de Nederlandse Hervormde Kerk in Den Andel kun je tussen 4:30 en 4:30 genieten van Johannes Mountain Boys. En dan praten we over bluegrass muziek. En in de week, op donderdag 2 juli in Groningen, der A-theater om 8:30... They are from Toronto, en dan hebben we het over de Canadese band Horsebath. En zij spelen country roots en Americana muziek. En dan gaan wij ook on the road, en onze rondreis begint aan de kust in Galveston. En dat ligt dan weer aan de baai van Galveston in de Golf van Mexico. Het is ook de titel van het 12e studioalbum van, helaas niet meer onder ons, Glen Campbell, de Rhinestone Cowboy. Het kwam allemaal op 17 maart 1969 uit. En je hoort straks de titelsong, oftewel Galveston. Nadat we zijn uitgewaaid, reizen we door naar Baton Rouge in Louisiana. Aan de oever van de Mississippi rivier ligt deze plaats. En we doen dat met reisleider Garth Brooks. Op 31 augustus 1993 kwam op het Liberty label zijn album In Pieces uit. En daarop vond ik het lied Calling Baton Rouge. En het einddoel van de reis is Little Rock in Texas. En dat doen we samen met Colin Ray. En zijn op 25 juni 1994 door het Epic label uitgebrachte album Extremes. Ja, het zijn tenslotte extreme omstandigheden vandaag de dag. Als we kijken naar het weer. Hier is onze rubriek On The Road.

Tot zover onze rondreis door de US of A, waarin we begonnen in Galveston, doorreisden naar Baton Rouge en we sloten de reis af in Little Rock. En voor onze volgende stop zijn we in Noord-Nederland. Daar komt de band vandaan en klinkt zoals een Americana roots band hoort te klinken. Midden in de groep Edwin Jongedijk. Meerdere keren al te gast gaat in mijn programma. Onder andere naar aanleiding van het nieuwe album Burning Desire. En dan hebben we het over de groep Sunken Lands. Hier is Breaking the Change.

Riding the lonely road, breaking the change. Ja, heel toepasselijk, want wij gaan ook onderweg. Wij nemen The Road to Texas van het album Reflection. We gaan onderweg naar The Lone Star State met Don Redman, want de souschef heeft het nummer klaargezet. En namens hem zeg ik, heb een goed weekend en een fijne week. Houd de temperatuur in de gaten. En dan volgende week natuurlijk is onze volgende date op 4 juli alweer. En dan om 12 uur hier bij RTV Go. En ik hoop je dan ook weer aan te treffen. Don Redman, Road to Texas.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.
3: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Het is een Amerikaanse band, bestaand uit 6 leden. En ja, die zou je ook kunnen kennen als Jefferson Airplane. Maar toen Paul Kantner in 1984 de band verliet, toen hebben ze de band omgedoopt naar Jefferson Starship. En later hebben ze dat gewoon Starship genoemd. En in 1985 scoorden ze een hele grote hit in Nederland met We Built This City. En wij draaiden zojuist Nothing's Gonna Stop Us Now. En ook dat was een groot hit in het jaar 1987, als ik me niet vergis. Even checken. Ja hoor, 1987 stond op het album No Protection uit dat jaar. En die hoorde natuurlijk Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En Plaatwerk is het programma van de grootste hit en de leukste gauwouwe. En ik heb nieuws voor je. Daar ga je de komende 2 uur naar luisteren hier op Groningen 1. En wat kun je verwachten? Nou, we gaan zo dadelijk muziek draaien van Olivia Dean. De mama's en de papa's komen eraan, evenals Erasure. Michael Jackson, dan zie ik de Kreuners staan. Elton John, die erste algemene verunzichering. Ook daar gaan we iets van draaien. Lips Incorporated, Lionel Richie, Aretha Franklin, Birdie en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week Radicaan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits, de leuke gauwouwe die we je brengen hier in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende band. Ja, ze hebben wereldwijd gigantisch veel hits gescoord. En daar hebben we eentje uitgekozen hier voor het programma Plaatwerk. En dat is Feel the Love. Ik heb het natuurlijk over 10cc.

De Mama's en de Papa's, zo heette deze band. En Monday, Monday, het is gelukkig nog een paar dagen voordat het weer zover is. Maar ja, dan moeten we er weer volop tegenaan, begin van de week natuurlijk. Goed, daarvoor draait we Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En we begonnen met Tempt CC en Feel the Love. En we gaan nog even door in plaatwerk met een liedje over love. Erasure, hier zijn ze met Sometimes.

Onze eigen Haagse Anouk heeft ook een nummer uitgebracht die dezelfde titel draagt. Sacrifice, maar dat is toch iets heel anders. Elton John draaide uit 1990 en dat heet Sacrifice. En dat was in de tijd een grote hit. Werd ook heel veel gedraaid op Radio 3, kan ik me nog herinneren. Daarvoor de Kruiners en ik wil je. Michael Jackson draaide met Wannabe Starting Something. We begonnen met Erasure en Sometimes. En we gaan even over naar de Duitse taal. En dat doen we met de Erste Allgemeine Verunsicherung.

give a fight. Das Böse ist immer und überall.

was ooit de voorman van de Commodores. En solo heeft hij ook een flink aantal hits gescoord. Waaronder een behoorlijk wat romantische. En dit was er eentje van Stuck on You. Je hoorde Lionel Richie. Daarvoor in Lips Incorporated en Funky Town. En begonnen met Erste Allgemeine Verunsicherung. Een band in de tijd afkomstig uit Oostenrijk. En dat heette Baba Bankgeval. We gaan door in plaatwerk nu met muziek uit de film The Blues Brothers. Aretha Franklin en Fink.

Het is een man van vele ambachten. Hij was ooit melkboer, taxichauffeur. En het schijnt dat hij tegenwoordig buschauffeur is. Maar wij kennen hem natuurlijk vooral als zanger. Onze Groningse birdie en Met Min Ook Dichter. Dat was denk ik ook wel een van de meest bekende nummers van hem. En daarvoor uit de film The Blues Brothers, Aretha Franklin en Fink. En zo dadelijk gaan we er even uit voor reclame nieuws en reclame. Daarna deel 2 van Plaatdek, dus hou hem gewoon hier. Tot aan het nieuws draaien we La Bionda en One For You. One for

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
3: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema

Het is een nummer afkomstig van het meest succesvolle album van deze band. En dat is natuurlijk Brothers in Arms uit 1985. En ja, op 29 november van dat jaar, 1985 dus, werd dat nummer wereldwijd op single uitgebracht. En het werd ook wereldwijd een hele grote hit. Dire Straits hoorde je. En Walk of Life. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hit en de leukste gauwouwe. En wat heb ik voor je in petto het komende uur? Nou, we gaan straks Sol Mieux draaien. Even als de Hepstars, Mink DeVille, Rufus en Chaka Khan zie ik staan. Boudewijn de Groot komt voorbij. Even als Nick Kamen, Peter Held, Stacey Lettyshaw, Maroon 5, Dave Edmonds, Normaal zie ik op een lijstje staan. Even als ILO, oftewel The Electric Light Orchestra. En dan zie ik ook nog Helen Shapiro staan. Dus dat beloof van het komende uur. Ik raad je dan ook weer aan om er even lekker voor te gaan zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits. En leuke gauwouwe die we brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer is van een Nederlandse band. Werd opgericht in 1974 en bestond in de basis vooral uit tekstschrijver Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert-Jan Stips. En ja, we kennen ze natuurlijk als een band genaamd De Nit. En wat is eigenlijk het Engelse woord voor neten? Ja, hoe kom je op die naam, zou je zeggen? Goed, we gaan een van hun hits draaien. En dat is natuurlijk In the Dutch Mountains. Die zijn De Nit. Plaatwerk.

0: is een band afkomstig uit Zweden. Die werd opgericht in 1963. En ja, dit nummer stamt uit mijn geboortejaar 1966. Ik denk dat het wel hun grootste hit is. En ze hadden nog een bekende bandlid. Dat was namelijk de toetsenist Benny Andersson. Jawel, die we later kennen van de band ABBA. Uiteraard de Hep Stars hoorde je met Sunny Girl. Daarvoor draaide we muziek van dit moment. Sans Mieux, Morning, The Nit draaiden we daar weer voor. Met de Dutch Mountain. En dit is er eentje van Ming DeVille, Spanish Stroll.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in.

0: Ja, het is een jongen die vooral bekend werd als model voor de Levi's reclame voor een stoneworst spijkerbroek die hij uitrok in een wasseret om hem te gaan wassen. Dat kun je vast nog wel herinneren. En later brak hij door als zanger met de hulp van Madonna. Want zij zong in het achtergrondkoortje van It's Time You Break My Heart. En dit was een hit in 1990 voor deze jongen. Nick Kamen heet hij en I Promised Myself. Daarvoor Boudewijn de Groot en Testament Rufus en Chaka Khan. En zij zong een nummer waar, denk ik, best veel mensen helemaal op uit hun dak zijn gegaan op de dansvloer in de discotheek in de jaren 80. Ain't Nobody en Ming DeVille zat daar weer voor met Spanish Stroll. En door in plaatwerk nu met een van de grote hits van de jaren 70. Deze is van Peter Held en Rosen ohne Dorn.
1: Weil dir ein anderer sagt, sie passt nicht gut zu dir.

Maroon 5 en She Will Be Loved. Daarvoor zat Stacey Lettyshaw, Jump to the Beat. En daar weer voor het radio en plaatwerk Peter Held uit de jaren 70 met een nummer wat zelfs in Nederland een groot hit was. Rozen ohne Doornen. En door in plaatwerk nu met Dave Edmonds en I Hear You Knocking.

is een echte klassieker. Helen Shapiro, Queen for Tonight. Daarvoor draaiden we Normaal en Heidi. We begonnen met Dave Edmunds, I Hear You Knocking. En wat gaat dat toch ongelooflijk snel, die twee uurtjes. We zijn alweer aan het eind van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bij deze nodig ik je uit om dan opnieuw te komen luisteren.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 4 uur.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

Soms bel ik nog wat oude vrienden. Ze vragen hoe het met me gaat. Ik kan alleen maar zeggen...

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: Ik ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Attract hoorde je hier. Van Anja.
1: Anja?
0: Anja. Anja. Nee, Anja.
1: Ja, Anja.
0: Maar staat bij E achter, zoveel Belgen zijn.
1: Elf Scandinaviërs of zo, denk ik. Ja.
0: Zaterdagavond, 27 juni 2026, net iets over 6, week 26, jaargang 6, seizoen 6, aflevering 263. Goedenavond, Jan.
1: Weet je waar ik blij mee ben?
0: Nou.
1: Dat ze hier zo'n apparaat aan de muur hebben hangen. Die heb ik thuis niet.
0: Nee, heb jij geen
1: airco thuis? Nee, ik heb de vloer kan koelen, maar ze hebben hier de airco, joh. We hebben gewoon, ik heb een sleutel. Leuk. We kunnen niet blijven slapen als we willen.
0: Nee, ik heb thuis ook airco bedankt.
1: Warm, hè, de afgelopen dagen. Zo, de knijter, zeg.
0: Ach, gisteren.
1: Crispy hot. Gisteren. Fucking hell. Freaky Friday. In de stoofpot. Hoe wil je me hebben? Well done of medium? Come on, whatever.

0: Aluna George, Reardon en nog heel veel meer met... Oeh, ik heb hem al weggetikt. Wat slecht van mij.
1: Best Believing.
0: Ja, jongerencentrum Spoor Winschoten is natuurlijk voor je geopend. En wil je weten wanneer en of welke activiteiten er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials of app even met Aad of met Rens via het nummer 0611920677. Of stuur even een DM'tje.
1: De Roege Wildwandeling vanavond in Smeerling, Onstwedde. En check snel of je nog mee kunt doen, want er zijn nog wat plekjes vrij.
0: Kom over de Brug Festival morgen in de Blauwe Stad. Naast Winschoten, kunst, cultuur en muziek.
1: Vanaf komende maandag gaan voor al onze jongerencentra het zogenaamde zomerrooster in. Dat betekent dus dat ook wij vakantie hebben en ook wij in verband met jouw vakantie wat minder open zijn, omdat jij natuurlijk ook je dingetjes hebt. En check even het web voor de tijden in de verschillende centra.
0: Mumford & Sons komt naar het Stadspark in Groningen en dat 1 juli aanstaande. En er zijn nog kaarten en Jan gaat daar natuurlijk naartoe.
1: Deze zomervakantie op woensdagen en zondagen geniet je met een nostalgische starstroomtrein en meer.
0: Westerwolde beweegt op 6 juli in Vlachtwedde, 7 juli in Bellingwolde en 7 en 8 juli in Ter Apel. Met vanaf 10 jaar allerlei kidsactiviteiten en voor tot en met 18 clinics zoals padellen, persluchtduiken, boogschieten enzovoort.
1: Woensdag 8 juli een teenage party in Hebe, Ter Apel vanaf 9:30 tot 10 uur en vanaf 10 jaar in Oude.
0: Schildersfestival Montmartre instellingen op 11 juli met voor jong en oud en van alles te doen.
1: In de avond van 11 juli kun je dan ook nog na Josien Bakker en Little Cash naar het Openluchttheater in Schellingen komen.
0: 11 en 12 juli bezoek je Haga Zussen.
1: In
0: Boekenschat in Ter Apel voor magie, spiritualiteit en ambacht.
1: Bierbrouw in het klooster in Ter Apel op 18 juli van 2 tot 4 uur. En aanmelden, check het web en natuurlijk 18+.
0: En een gratis golfclinic bij Golfclub Westerwolde. En dat op 25 juli. En aanmelden, dat kan via het web.
1: So one beautiful noise in my head.

0: plaatjes, maar over echte zomerplaatjes gaan we denk ik zo nog even hebben.
1: Oh,
0: maar dan gaan we eerst naar de
2: Game, Bioscoop en Spotify Top 5.
0: Ja, dan beginnen we met onze Game Top 5 van week 26. En onderaan deze lijst vinden wij EA Sports FC... of F, Formule 1, denk ik, 26 of FC 26?
3: FC.
0: FC 26 en deze is voor de Nintendo Switch 2.
2: Op nummer 4 het spel Mario Kart 8 Deluxe. En deze speel je op de console van de Switch.
0: Mario Kart World voor de Switch 2 vind je op plek 3.
2: Op nummer 2 Tomodachi Live Living Switch 2.
0: Oh, en op nummer 1 Pokémon Pokopia. En deze is voor de Switch 2.
2: De bioscoop top 5 van deze week, week nummer 26.
0: Onder een lijst Scary Movie.
2: Op nummer 4 de film Michael.
0: Op nummer 3 de film Obsession.
2: Disclosure vinden we in onze bioscoop top 5. En op nummer 2.
0: En op nummer 1 vinden wij Toy Story 5.
2: De Spotify top 5 van deze week, week nummer 26.
0: Op nummer 5 vinden wij Robert en Donnie met Moet dat nou.
2: De eerst bedachte zomerhit van Yuri vinden we terug op nummer 4. Justin de Wild met Cheerio.
0: Op nummer 3 vinden we Idilly, Ronnie Flex en Frenna met Popular.
2: Op nummer 2 Shakira en Burna Boy met Die Die.
0: Ja, en op nummer 1, ik heb hem vorige week heb ik hem eigenlijk. Ja, toen kwam ik terug op mijn zomerhit, hè? Vorige week.
2: Twee keer heb je zomerhit.
0: Ja.

0: Van het dubbele.
1: Wist je dat je,
0: Juri, naakslakken? Let op. Een groep naakslakken heeft een aantal attracties in het Hengeloze pretpark De Waarbeek platgelegd. De slakken waren in een elektriciteitskas gekropen die de attracties van stroom moet voorzien. Dat maakte het attractiepark zelf bekend op de social media die ze hebben. De storing zorgde ervoor dat maar liefst 5 attracties tijdelijk gesloten moesten worden, waaronder een familieachtbaan en zelfs de theekopjesattractie. De stroomstoring werd veroorzaakt door een stel slakken dat in een elektriciteitskast was gekropen. Vervolgens veroorzaakten de weekdieren daar een kortsluiting dus. Deze is hoogwaarschijnlijk veroorzaakt door het slijmspoor dat ze hebben achtergelaten. Het park meldt dat de diertjes het voorval hebben overleefd. De slakken zijn in veiligheid gebracht, melden ze op Instagram. De technische dienst is momenteel druk bezig om de veroorzaakte schade te herstellen. En 1 attractie is diezelfde dag weer operationeel geworden. En het park hoopte toen nog voor het einde van de dag dat alle gesloten attracties weer draaiende zou zijn. Maar dat is niet gelukt. Volgens de website Loopings krijgen alle bezoekers die dag, en die zich er even melden, een vrij kijkje aangeboden ter compensatie van deze storing, veroorzaakt dus door 4 à 5 naakslakken. Zal die maar gebeuren.
2: Ja. Love myself, de bouwzaal. Die hoor je nu.

0: vrienden, vriendinnen van de sport. Goedemiddag.
1: Yes.
2: Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaan en wat speelt en wat is er los en wat zit er allemaal aan te komen. Ja, we zijn door op het WK en dat betekent een nachtbrakertje komende week. Want de volgende wedstrijd is dan volgens mij in de nacht, hè? Maandag, Jan?
3: Maandag op dinsdag.
2: Ja, om 3:00. En mochten we deze wedstrijd winnen, dan is het qua tijden wat makkelijker. Want dan is de volgende namelijk zaterdag 4 juli om 7:00. En de verrassingen op het WK zijn tot nu toe misschien wel de slechtste resultaten. Want Turkije, Ecuador, België en persoonlijk had ik Senegal ook wat hoger ingezet. Qua topscorers komt het allemaal wel goed met de diverse gevestigde namen. Maar er is ook andere sport. Want wat dacht je van de TT, al dit hele bloedhete weekend hier in Assen. Of de Grand Prix van Oostenrijk dit weekend op de Red Bull Ring, de thuishaven van Max. Daar start de race morgen om 3:00. En de week erop gaat de caravaan dan door naar Groot-Brittannië voor de Grand Prix op Silverstone circuit. Ook wielrennen dit weekend. En voor al deze sporters en ook andere evenementen die doorgaan, wensen we de deelnemers veel succes met deze weersomstandigheden. Veel wedstrijden zijn door het weer aangepast qua tijd, dus let er even goed op. En dan gaan wij luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar DNA. Ja,
3: die is ineens binnengekomen vorige week nog. Dus die heb ik nog even meegenomen voor vandaag. Omdat jij het ook wel leuk vindt. Andrea Bocelli-Kedi.
2: Ja.
3: Is die blinde operazanger meneer uit Italië. En die doet het samen met David Guetta. Nou, meer hoeven we er eigenlijk niet te vertellen.

0: Jong en Wild Nieuws.
1: De nieuwsrubriek in Jong en Wild met informatie die belangrijk en informatief voor je kan zijn. Heb jij nog iets waar je wat over wilt weten of meer over wilt weten? Geef ons het door en we gaan er voor je achteraan. Ben je na 2008 geboren, dan kun je straks in het Verenigd Koninkrijk nooit meer tabaksproducten kopen, zoals sigaretten. Het Britse parlement heeft namelijk vorige week ingestemd met een levenslang rookverbod voor jongere generaties. Een historisch moment, zei minister van Volksgezondheid Wes Streeting. Kinderen in het Verenigd Koninkrijk zullen deel uitmaken van de eerste rookvrije generatie, beschermd tegen een leven vol verslaving en schade, zo vertelt hij. Voordat een nieuwe wet van kracht wordt, moet die eerst nog worden goedgekeurd door de koning. Dat gebeurt na verwachting deze of volgende week. Ministers krijgen daarna volgens Omroep BBC ook weer bevoegdheden om roken aan te pakken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van zeggenschap over smaken en verpakkingen van tabaksproducten en ook vapes. Roken leidt jaarlijks in het Verenigd Koninkrijk tot 400.000 ziekenhuisopnames. Dat schrijft de krant The Guardian. Het is dan ook gelinkt aan tienduizenden sterfgevallen per jaar. Het is afwachten wat de rest van Europa gaat doen. Of de rest van Europa, ze horen natuurlijk nog wel bij Europa, maar niet bij de Europese Unie, of hoe je dat ook precies allemaal uitlegt. Maar het is natuurlijk zo dat ook wij hier in de rest van Europa kijken naar maatregelen over roken, vapen en dus middelen. Wij gaan door met muziek. We gaan luisteren naar... Wat moet jij, Joen?
2: Dat weet ik inderdaad. Sheffield met Beautiful Something. Die hoor je nu.

0: Drunk, Riva Star, Danny Lozito, I Want Your Love.
1: Throwback Saturday.
2: Ja, welk item gebeurde er op deze datum 27 juni in het jaar 2014? Op deze dag in 2014 was allerlaatste uitzending van SchoolTV. En SchoolTV was daarvoor elke week te zien. Vooral in de hoogste klasse van de basisschool keek je dan met een groep naar het nieuws van afgelopen week. En dit werd dan in gemakkelijke taal aan je uitgelegd. SchoolTV is een nu educatieve videodatabase met informatieve videoclips, afleveringen en afspeellijsten, interactieve schoolplaten, scrollverhalen en lesmateriaal. Met de snelle zoekmachine vind je een video bij ieder onderwerp waar je in de klas naar zou willen kijken of meer over zou willen weten. Eigenlijk een jonge wild nieuws en dan database.
3: Ik. Ja. Heb jij dat gehad? SchoolTV?
2: Nee, jongen, wij hadden moffel en biertje.
3: Ja, die ken ik ook nog wel, maar wij hadden SchoolTV.
2: En ik, Mick Lorenlaat.
3: Oh ja. Nee, wij keken SchoolTV.
2: Echt?
3: Werd het nieuws behandeld van die week, of wat eraan zou komen, wat men wist.
2: Mij had ik dat niet, maar
4: wij hadden het wel.
2: Hadden ze toen wel kleur TV?
3: Ja, toen hadden ze kleur TV, ja. En er geen koelkast meer, al dunne schermen.
2: Veel van Frankie Rizzardo hoor je nu.

0: met On My Soul hoorde je hier op Jong en Wild, jouw zaterdagavond.
1: Ik heb zijn broer ontmoet, hè?
0: Wie dan?
1: Bruno Twix.
2: Ome, duo's pot.
1: Welk gerecht kun je als student maken voor maar een paar euro en natuurlijk wel gezond? Wraps met schnitzel en spinazie. Met schnitzel. Luister nou.
0: Lekker, man.
1: Geen inspiratie, weinig in de portemonnee. Wel goed en gezond willen eten. Met deze goed gevulde wraps heb je een snelle en ook lekkere oplossing. Perfect voor een makkelijke maaltijd na een lange, warme, hete werkdag. Voor 4 personen heb je hiervoor nodig 4 gehakte schnitzels. 400 gram champignons, 8 volkoren wraps, 8 eetlepels zuivelspread met bieslook of kruiden, 200 gram spinazie en 2 eetlepels olijfolie. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak daarin de schnitzels in bijna 5 minuten aan beide kanten krokant en gaar. Snij intussen de champignons in plakjes en neem de schnitzels uit de pan en snij deze in reepjes. Bak dan in dezelfde pan de champignons 5 minuten op een hoge stand. Verwarm de wraps volgens de aanwijzing op de verpakking. Besmeer deze met de zuivelspread met kruiden, bieslook bijvoorbeeld. Verdeel daarna de spinazie, gebakken champignons en gehakt schnitzels over de wrap. Ik zou zeggen, vouw ze dicht, serveer en eet ze maar. Lijkt me best lekker. Ga ik doen.
0: Ja?
1: Lijkt me echt lekker, ja. Ach, wijsneus.
0: Nee, ik zeg niks. Ja, ik vind het ook lekker.
1: Nee, je zegt niks. Nee, die blik van jou.
0: Tour de Frans.
1: Ja.
0: Frans-Duits.
1: Frans en Frans.
0: Lange Frans.
1: Lange Frans, Fransie-Duits.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: Ik ben gelicenseerd radio-senamateur. Dat betekent dat ik stem maak over heel Groningen.

0: Welkom bij het tweede uur van Jong en Wild. En ik ga net snel wat zeggen voordat Jan begint te lullen.
1: Nee, je mag niet luisteren. Je mag nu gewoon in één keer door.
0: Babydoll van...
1: Je mag nu gewoon in één keer door. Het is jouw item.
2: Hoe kom ik aan mijn trekken?
0: Hoezo, het is mijn
2: Hoe
0: item.
2: Hoe kom ik aan mijn trekken?
3: Hoe kom ik aan mijn trekken?
2: Hoe kom ik aan mijn trekken?
0: Maar hij deed de achtergrondmuziek niet, dus we gaan het even zonder doen. Een top 3 met nieuwe series en of films die je checkt. Echt even waarschijnlijk op de verschillende streamingdiensten voor deze maand juni en week 26. Op Amazon Prime vind je op nummer 1 de Tata's, de serie seizoen 2. Op nummer 2 Clarkson's Farm seizoen 5. En op nummer 3 Ticket to the Tribes seizoen 1.
3: Kanaal Plus komt met een top 3. Op nummer 1 The Brigade seizoen 2. Op nummer 2 The Last Viking. En op nummer 3, en we komen wel vaker deze lijst cijfers met letters tegen. Misschien dat jij dat weet, Juri. Big Pete seizoen 1.
0: Ja, dat is hetzelfde denk ik als seizoen 1 en dan 2. En dan,
3: maar ik heb geen idee, maar we komen straks ook nog 3C voorbij of zo.
0: No. Nou, we gaan eerst naar Disney Plus. Daar vind je op nummer 1 Jumpers. Op nummer 2 World Trend seizoen 4. En op nummer 3 Avatar Fire and Ash.
3: We zijn bij HBO. Op nummer 1 The Topurious seizoen 1. Op nummer 2 Bring Me the Beauties, A Model Cult seizoen 1. En op nummer 3 House of the Dragon seizoen 3.
0: Dan gaan we door naar Netflix. Daar vind je op nummer 1 Avatar met The Last Airbender seizoen 2. Op nummer 2 Little Brother. En op nummer 3 Pokémon Horizons Rising Hope seizoen 3C.
3: Pathé komt met Mortal Kombat de film op 1. Op 2 Joe Speedboat. En op nummer 3 Dossier 137.
0: Op Sky Showtime vind je op nummer 1 All In seizoen 1. Op nummer 2 Wicked for Good. En op nummer 3 SkyMed seizoen 4.
3: En als laatste in deze streaming dienst overzicht. Videoland, het perfecte plaatje op reis, seizoen 5 op 1. Op 2, echte Gooise Moeders, seizoen 6. En seizoen 12 alweer van het favoriete programma van Julian en Juri, X on the Beach, Double Dutch.

0: Channel Trash met Black Techno hoor je hier.
1: De Piet Piraat van de week, zeg maar. Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
2: Evert heeft er natuurlijk even goed naar gekeken. Jannie en Frey, vaak ook wel gespeeld als Jannie en Frey, was een populair zangduo uit Ter Apel.
0: Oh.
2: En deze bestond dan ook uit Jannie Veenstra en Frey van Zandt. Het duo verwierf in de jaren 80 grote bekendheid in het Nederlandstalige genre. Met name binnen het levensliedcircuit en bij de etenpiraten. Ze brachten diverse albums en singles uit, waaronder bekende nummers als Zet je Mastermoog, Hoge Denne en ook andere. Het duo is inmiddels niet meer actief. Frey van Zandt is in 2002 overleden en Jannie Veenstra overleed in 2011. Dames en heren, de Piet Piraat van deze week. Jannie en Frey met speciaal voor Juri Zet je Mastermoog.
3: Het is de hoogste tijd voor

0: Die hoorde je met Feel for Free, de tweede uur van Jong en Wild.
1: Fake News Flash.
2: Ja, welk vooraangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? Na goede gewoonte duiken ook tijdens dit WK op TikTok en X talloze video's en foto's op van jonge vrouwen in het publiek die vrij schaars gekleed hun land aanmoedigen. Dat is op zich geen nieuw fenomeen. Tijdens het internationale voetbaltoernooi richten de cameraman in het stadion zich wel vaker op knappe vrouwen in het publiek. Zeker wanneer op het veld niet zoveel gebeurt. Dat is de zogenaamde honey shot. Zo werd op het WK 2014 in Brazilië plots een West-Vlaamse fan van de Rode Duivels wereldnieuws. Die beelden waren echt. Maar dit WK zijn de tribunes meer dan ooit gevuld met knappe jonge vrouwen die een voetbalshirt met diep uitgesneden décolleté vanuit hun ploegen dragen. Althans, zo lijkt het op social media. Want de beelden die daar passeren zitten niet in de tv-uitzendingen. Die verklaring is simpel, ze zijn gemaakt met AI.
3: Nee, echt.
2: Als we een aantal van de beelden met Google Assistant ID of de volgende certificatietool van OpenAI controleren, wordt meteen duidelijk dat het hier om niet echte beelden gaat. Geen knappe jonge vrouw, maar minstens even opvallend tijdens de match tegen Curaçao zou een supporter met een snorretje en zijstreep Duitsland hebben staan aanmoedigen. Dat is niet echt om. Dat het niet echt op Hitler gaat, spreekt voor zich. Maar ging het misschien om een lookalike of een ander tactloze grap van een supporter met een scheermachine en een kam? Nee, ook hier gaat het om AI. Dat blijkt ook weer uit de verificatietool van OpenAI. Maar de exacte tijdsaanduiding in beeld gemaakt met. Wacht even hoor. In beeld maakt het ook makkelijk om in de uitzending een exact moment te vinden dat gebruikt is om het AI-beeld te maken. En dan blijkt dat AI gewoon het hoofd van Hitler op dat van de toevallige Duitse supporter heeft gezet.
3: Jezus, wat
2: dat wil echter niet zeggen dat alle vreemde figuren in de tribune meteen gemaakt zijn met AI. Zo mag je gerust op vertrouwen dat de Obelix die je tijdens de match met de Rode Duivels in de tribune ziet wel degelijk echt is.
4: Waarom zou je nou dan knappe dames met een grote décolleté en dat soort dingen met AI in het stadion plaatsen?
2: Ja, je hebt geen flauw idee.
4: En Hitler afbeeldingen.
2: Ja, dat snap ik ook. Ik heb ook echt gefloten.
4: Ja. Dus elke keer als we dat hebben gezien, zeg maar, is het gewoon dikke bullshit.
3: Jeetje.
4: Oké. Okay. Nou,
2: weer wat Jesse en Chris Lorenzo met Invisible. Die hoor je nu.

0: Miles Smith met Heaven hoorde je. En dan is het tijd voor...
1: Studiebreekje.
2: Ja, welke tips zouden we voor je hebben om je studie zen of makkelijker te maken? Nou, dat slaan we gewoon even een paar weken over. De zomer komt eraan, of beter gezegd, die is er. En daarom slaan we de komende weken dus even ons item Studiebreekje over. En maken we daar dan nu zomertipjes van. Drink voldoende water, Juri.
0: Yes, dat heb ik hier.
2: Water bereikt simpel gezegd als laatste de huid nadat het eerst langs alle organen is gegaan. Daarom is het belangrijk om dus voldoende water te drinken. En voor elk persoon is het toch wel zo 1, 2 liter per dag. Een huid die voldoende vocht bevat glanst en ziet er gezond uit. En om je kleur op te bouwen is het heel belangrijk dat je dus voldoende drinkt. Water is dan de sleutel tot succes als je een gezond en natuurlijk gebruind gezicht wilt deze zomer. Wat ook helpt is het eten van sappige groenten en fruit. Denk hierbij dan aan komkommers, waterbloem, ijsbergsla, tomaten of aardbeien. Maar natuurlijk ook in verband met deze geweldige hitte van de afgelopen dagen is het feit water, schaduw, koel, natuurlijk geen overbodige luxe. Wat heet? Gisteren? Mooi. Bijna 40? Tik hem aan, ouwe.

0: Een big pig, I don't wanna hurt you. En daarvoor hoorde je bij ons Angel met Dile.
1: Trend of trash?
2: Ja, jong, vertel mij eens, ja, waar is rommel en waar is geen rommel?
3: Welke trend zijn we tegengekomen, gadgetkleding en of andere? En wat vinden we hiervan? Bescherm je voedsel, familie en gezondheid met onze nieuwe Limited Edition Advanced Combat Burk Salt 3.0. Strak. Oké, ik ben heel benieuwd. Gun metal, grijs metallic en glasvezel vizier voor verbeteren. Parate nauwkeurigheid tegen plaaginsecten. Dit model werkt goed onder alle omstandigheden, maar is ideaal voor slechte verlichte garage of zonsondergang. De Burk Blaster achter tuinsafaris. En daarnaast heeft de Advanced Combat Burk Salt 3.0 alle toetsen en bellen, zoals snelvuur, kruisboutbeveiliging en de mogelijkheid om te schieten. Nul voorzien van alle toetsen en bellen, zoals snelvuur, kruisboutbeveiliging en een sterk verhoogde kans op uitschakeling tijdens de vlucht. Roep je innerlijke Private Ryan op. Recruiteer je platoon. Platoon? Wat is dat? Wat lach je nou weer?
0: Platoon.
3: Ja, weet ik toch niet. Doe je luiken naar beneden en op de bridge over the river Kwai. En laat geen vliegje leven. Ja, ik weet wel wat het is. Het is die pistool, die zoutkorreltjes.
0: Moet je eens goed luisteren, hè? Jij bent op de radio.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, ik ga niet zeggen.
0: Jij doet een item.
3: Ja.
0: En dan ga je mij vragen wat het is.
3: Ja.
0: Lees je beter in, man.
3: Nee, ik weet wat het is. Ik weet wat het is.
0: Ja, maar in het begin niet.
3: Jawel, in het begin wist ik het ook al. Maar ik snapte de 3.0 niet.
0: Ja, jong, dit ding schiet nog. Als iemand met dit ding in je ogen.
3: Ja.
0: Nou, denk je het niet in, Leuk.
3: Oh, ja, dat is niet best.
0: Ik heb gekeken wat zo'n ding kost, 75 piek nog, hè?
3: Echt? Ja, waar zullen mensen dat kopen?
0: Ja, maar ze zijn er echt, hè? Ja. Heb je gezien bij zwembaden? Gebruiken ze voor vogels. Heb je van die resorts?
3: Ja.
0: Komen die meeuwen aan en die willen dan in het water of die scheiden in het water. Dus die hebben nu, er zijn filmpjes van. Dat is geen AI, dat is echt.
3: Ja.
0: Die staan daar met dikke waterguns of die bugger salts.
3: Ja.
0: Die staan daar te zorgen dat die vogels niet in het zwembad gaan scheiden of in het zwembad vliegen, omdat het voor de toeristen is. Oh. Dus die hebben gewoon mensen ingehuurd met waterguns. Ja. Echt van die zware dingen.
3: Ja, want die heb je tegenwoordig. Ja. Die moet je opladen.
0: Ja, precies. Kun je gewoon, kun je
2: ook een mug mee uit de lucht schieten.
0: Maar die staan er dus om die vogels weg te boosteren.
3: Absurd.
0: Wij gaan luisteren naar muziek.
3: Is het zo?
0: Ja, wij gaan luisteren naar... dit vind je ook weer leuk.
3: Ik vind
0: dit
3: leuk.
0: Russo en Mart Hoogkamer hebben het samen gedaan en dat heeft opgeleverd. Pakt mij!
4: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
5: Zie die

0: Gorgon City. Work it out. En dan voor de nieuwe Russo en Mart Hoogkamer met Pakt Mij.
1: Ja, Leute. We hebben die nieuwe gasten. Juri's Wochenendetipp. Wie geht's?
2: Ja, wat staat er gepland de komende tijd? We hebben nog net even wat meer aandacht van ons verdiend in deze rubriek. Op zaterdag 4 juli, volgende week zaterdag dus, is er in Sellingen, Sellingen Live. En dat allemaal vanaf het evenemententerrein in Sellingen.
0: Ja,
2: en deze vind je achter het gemeentehuis.
0: Ik bedenk me net dat als dat dan doorgaat met Nederland zelf, dan hebben ze concurrentie direct. Dat is best wel ruk dan, hè, voor dat soort evenementjes. Want dan moeten ze om 7 uur 4 juli, dacht ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar ja, niet aan te doen.
2: Vanaf 3 uur is er een gratis kindermiddag tot en met 5 uur... met van alles te doen voor de kids en dat allemaal gratis. En in de avond begint er dan om 8 uur het volwassenenfeestje... waar de intree 7,5 euro is en de bands als het... Hè? Waarom klopt dat niet?
0: Dat klopt wel.
2: Als het Hassenberg Trio met een gezonde portie country... en de band No Nonsense. Een echte feestband. DJ Karel en die... tussen alles voor de plaatjes zal gaan draaien. En natuurlijk de plaatselijke en veenkoloniale rockers van de Huxens. Voor precieze info, tijden en allerlaatste nieuws... check je dan even info@huxens.nl. En parkeren is ook gratis.
0: Ook gratis.
2: Ook gratis.
0: Net als de kindermiddag.
2: Net als de kindermiddag.
0: Ja, want s'avonds is
2: 7.50. S'avonds is 7.50. Ja. Zit er een drankje binnen, hè?
0: Denk ik niet.
2: Ja, ik kan er ook niks aan doen. Mijn hoofd zit vol, het is warm... En jij?
0: Inna.
2: Nee, je gaat niet zo aankondigen. Eerst mij uitlangen en dan niks zeggen. Dat mag gewoon op de radio.
0: Ja,
2: zomaar.
0: Inna. Morenito.

0: Sterke met Maak Me Gek hoor je. En dan is het tijd voor...
1: Hit of Miss.
2: Ja, Hit of Miss. Onze Hit of Miss voor vorige week was natuurlijk Bakermat met Rani met I Love Life. En dit nummer heeft het gered tot in de hitlijst. En dat was natuurlijk ook wel te hopen. Het was gewoon een lekker nummertje. Voor deze week, ja, ik kende ze niet. Kitschkrieg is een invloedrijk Duits muziek- en productiecollectief uit Berlijn-Kreuzberg. En opgericht in 2015. Ze staan bekend om hun minimalistische zwart-wit ethistiek en een sound die hip-hop, trap, dancehall en een beetje grime combineert. Dus een beetje theater, zeg maar. Het bestaat uit Fizzle, Christoph Erkes, een muzikant en producer, en Fiji Chris, oftewel de echte naam Christian Meyerholz. En hij is muzikant en producer. Het

Het collectief werd eind jaren 2010 beroemd als het creatieve brein achter het succes van artiest als Tretman. Daarna scoorden ze gigantische hits in eigen land, met onder hun eigen naam ook, met uiteenlopende gastartiesten zoals Standard 2020 en die virale hit Goed Genoeg met Bloemengarten en Shirin David, en die is dus nieuw. De groep bracht onder meer albums Kitschkrieg, German Engineering en Kitschkrieg 2 uit. Onze hit of miss van deze week is dan ook Kitschkrieg, featuring Bloemengarten en Shirin David met Goed Genoeg.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
3: RTV Go. Dit is jouw.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance, met Lars Hofstegen.
3: RTV Go, dit is jouw...

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
3: RTV Go. Dit is jouw...

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot naar het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance met Lars Hofstegen.
3: RTV Go. Dit is jouw

Skulls, nach die Urbanistiker Skulls.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. En met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: winterjas, fietsoetschuur, vriendenkool op vrouwgehuur. Alles ligt nog plat. Studientron, Cloris Kees, een abelina, verronde wees. Babbe gaat op pad.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.